0: luistert naar Radio Ideaal. Het nieuws uit binnen- en buitenland.
1: Etienne Verschuren met het NOS-journaal. Een Nederlandse en een Venezolaanse vrouw zijn eind vorige maand in Pakistan het slachtoffer geworden van ontvoering, afpersing en groepsverkrachting, melden media in het land. Er zijn 5 verdachten, van wie er 4 zijn aangehouden. 1 verdachte is nog voortvluchtig. Pakistanse media melden dat een van de verdachten de kleinzoon is van de Pakistanse vicepremier en minister van Buitenlandse Zaken. De kleinzoon zou de vrouwen hebben uitgenodigd voor een zakelijk bezoek, nadat ze elkaar enkele maanden eerder in Singapore hadden ontmoet. De vrouwen werden in de stad Lahore naar een leeg pand gelokt. Daar werden ze dagenlang vastgehouden en werd $2 miljoen losgeld geëist. Ze zouden ook seksueel zijn misbruikt. Het Nederlandse ministerie van Buitenlandse Zaken is op de hoogte en verleent consulaire bijstand. In Parijs is een man aangehouden die op de Eiffeltoren klom en daar een Amerikaanse vlag ophing. De man kon gistermiddag worden gearresteerd toen hij de 3e verdieping van de toren bereikte. Hij gaf geen verklaring voor zijn daad. Door de actie werden de Eiffeltoren en het plein eromheen ontruimd. Gisteren was de 4th of July, de Amerikaanse onafhankelijkheidsdag. Het is 215 jaar geleden dat de onafhankelijkheidsverklaring werd getekend. Frankrijk heeft zich geplaatst voor de kwartfinales van het WK voetbal. De Fransen wonnen moeizaam met 1-0 van Paraguay door een benutte penalty van Kylian Mbappé, 20 minuten voor tijd. In de kwartfinale neemt Frankrijk het donderdag op tegen Marokko, dat gisteravond met 3-0 won van Canada. Na de winst van Marokko gingen in Nederland fans de straat op om feest te vieren. In Rotterdam, Den Haag, Utrecht en Leiden sloeg de sfeer om en moest de mobiele eenheid ingrijpen. Railschoppers bekogelden de politie met zwaar vuurwerk. In de Schilderswijk in Den Haag zijn 29 aanhoudingen verricht. 2 agenten en een verkeersregelaar raakten gewond. Het weer, vannacht koelt het af naar een graad of 16. Komende dag veel bewolking, lokaal wat regen en hier en daar zon. Het wordt 18 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: Je luistert naar Radio Ideaal. Het nieuws uit binnen- en buitenland.
1: Etienne Verschuren met het NOS-journaal. Een Nederlandse en een Venezolaanse vrouw zijn vorige maand in Pakistan ontvoerd, afgeperst en verkracht, melden lokale media. Er zijn 4 verdachten aangehouden. Onder hen is de kleinzoon van een hoge Pakistanse politicus. De vrouwen werden dagenlang vastgehouden in een pand in Lahore, waar ze door gewapende mannen werden afgeperst en seksueel misbruikt. Ze wisten uiteindelijk zelf te ontsnappen. In Parijs is gistermiddag een man aangehouden die op de Eiffeltoren klom en daar een Amerikaanse vlag op hing. De man kon worden gearresteerd toen hij de 3e verdieping van de toren bereikte. Hij gaf geen verklaring voor zijn daad. Door de actie werden de Eiffeltoren en het plein eromheen ontruimd. Gisteren was de 4th of July, de Amerikaanse onafhankelijkheidsdag. Het is 250 jaar geleden dat de onafhankelijkheidsverklaring werd getekend. Frankrijk heeft zich geplaatst voor de kwartfinales van het WK voetbal. De Fransen wonnen moeizaam met 1-0 van Paraguay door een benutte penalty van Kylian Mbappé, 20 minuten voor tijd. In de kwartfinale neemt Frankrijk het donderdag op tegen Marokko, dat gisteravond met 3-0 won van Canada. Na de winst van Marokko gingen in Nederland fans de straat op om feest te vieren. In Rotterdam, Den Haag, Utrecht en Leiden sloeg de sfeer om en moest de mobiele eenheid ingrijpen. Relschoppers bekogelden de politie met zwaar vuurwerk. In de Schilderswijk in Den Haag zijn 29 aanhoudingen verricht. 2 agenten en een verkeersregelaar raakten gewond. De eerste rit van de Tour de France is gewonnen door Jonas Vingegaard van het team Visma Lease Bike. De Deen was de snelste in de ploegentijdrit in Barcelona en is daarmee ook de eerste drager van de gele trui deze Tour. Vingegaard was ruim 8 seconden sneller dan Filippo Ganna en 12 seconden sneller dan zijn rivaal Tadej Pogacar. Met de tijdrit ging de 113e editie van de Tour van start. Komende dag is de 2e etappe. Dat is een heuvelachtige rit van ruim 168 kilometer van Tarragona naar Barcelona. Het weer, het is een graad of 16. Komende dag veel bewolking, lokaal wat regen en hier en daar zon. En het wordt 18 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: luistert naar Radio Ideaal. Het nieuws uit binnen- en buitenland.
1: Etienne Verschuren met het NOS-journaal. Na de winst van Marokko in de achtste finale van het WK voetbal zijn in Nederlandse steden fans de straat op gegaan om de overwinning te vieren. Op sommige plekken sloeg de sfeer om en gooiden relschoppers met onder meer zwaar vuurwerk en stenen naar de politie. In de Haagse Schilderswijk werden 29 aanhoudingen verricht. Twee agenten en een verkeersregelaar raakten gewond. Ook in Rotterdam, Utrecht en Leiden moest de mobiele eenheid ingrijpen. Marokko won in de achtste finale met 3-0 van Canada. In de kwartfinale is Frankrijk donderdag de tegenstander. Dat land versloeg Paraguay moeizaam met 1-0. Een Nederlandse en een Venezolaanse vrouw zijn vorige maand in Pakistan ontvoerd, afgeperst en verkracht, melden lokale media. Er zijn 4 verdachten aangehouden, onder hen is de kleinzoon van een hoge Pakistanse politicus. De vrouwen werden dagenlang vastgehouden in een pand in Lahore, waar ze door gewapende mannen werden afgeperst en seksueel misbruikt. Ze wisten uiteindelijk zelf te ontsnappen. In Parijs is gistermiddag een man aangehouden die op de Eiffeltoren klom en daar een Amerikaanse vlag op hing. De man kon worden gearresteerd toen hij de derde verdieping van de toren bereikte. Hij gaf geen verklaring voor zijn daad. Door de actie werden de Eiffeltoren en het plein eromheen ontruimd. Gisteren was de 4th of July, de Amerikaanse onafhankelijkheidsdag. Het is 250 jaar geleden dat de onafhankelijkheidsverklaring werd getekend. Een opmerkelijk verhaal van Omroep Brabant. Twee vrouwen die meer dan 40 jaar geleden als baby uit India werden geadopteerd en later vriendinnen werden, blijken zussen te zijn. Mena Geltink uit Gemert en Minal Thijssen uit Maden bouwden als tiener een vriendschap op die later verwaterde. Toen Minal in 2025 een reis maakte door India, besloot ze haar roots te onderzoeken. Uit een DNA-test bleek dat haar vroegere vriendin eigenlijk haar zus was. "Ik was helemaal in shock," vertelt Minal. De zussen zeggen dat ze altijd al een bijzondere band hebben gevoeld en hebben sinds hun ontdekking dagelijks contact. Het weer, het is een graad of 16. Komende dag veel bewolking, lokaal wat regen en hier en daar zon. Het wordt 18 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: luistert naar Radio Ideaal. Het nieuws uit binnen- en buitenland.
1: Etienne Verschuren met het NOS-journaal. Na de winst van Marokko in de achtste finale van het WK voetbal zijn in Nederlandse steden fans de straat opgegaan. Op sommige plekken sloeg de sfeer om en gooiden relschoppers met onder meer zwaar vuurwerk en stenen naar de politie. In de Haagse Schilderswijk werden 29 aanhoudingen verricht. Twee agenten en een verkeersregelaar raakten gewond. Ook in Rotterdam, Utrecht en Leiden moest de mobiele eenheid ingrijpen. Marokko won in de achtste finale met 3-0 van Canada. In de kwartfinale is Frankrijk de tegenstander. Dat land versloeg Paraguay moeizaam met 1-0. Een Nederlandse en een Venezolaanse vrouw zijn vorige maand in Pakistan ontvoerd, afgeperst en verkracht, melden lokale media. Er zijn 4 verdachten aangehouden, onder hen is de kleinzoon van een hoge Pakistaanse politicus. De vrouwen werden dagenlang vastgehouden in een pand in Lahore, waar ze door gewapende mannen werden afgeperst en seksueel misbruikt. Ze wisten uiteindelijk zelf te ontsnappen. Het dodental na de aardbevingen in Venezuela is opgelopen tot bijna 3000. Ook het aantal mensen dat gewond is geraakt is naar boven bijgesteld. Het gaat om ruim 16.500 mensen. De verwachting is dat het dodental verder zal oplopen. Tienduizenden mensen worden nog vermist. De kans dat er levenden onder het puin worden gevonden is nihil, zeggen experts. Voor de duizenden mensen die hun huis zijn kwijtgeraakt, zijn er opvangplekken ingericht. Venezolaanse artsen maken zich zorgen over de slechte hygiënische omstandigheden op die plekken. President Trump is bezig aan zijn lange toespraak ter gelegenheid van de viering van 250 jaar Amerikaanse onafhankelijkheid. De toespraak werd met 2 uur uitgesteld vanwege het noodweer in Washington. Door de harde windstoten en naderende onweersbuien moesten duizenden bezoekers het festivalterrein op de National Mall verlaten. Trump liet op sociale media weten dat zijn toespraak hoe dan ook door zou gaan. Na zijn speech staat een grote vuurwerkshow op het programma, waarmee de regering een wereldrecord wil verbreken. Het weer, het is een graad of 16. De komende dag veel bewolking, lokaal wat regen en hier en daar zon. En het wordt 18 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: Je luistert naar Radio Ideaal. Het nieuws uit binnen- en buitenland.
1: Jon van Kamp met het NOS Journaal. President Trump heeft een toespraak gehouden ter gelegenheid van de viering van 250 jaar Amerikaanse onafhankelijkheid. Daarin herhaalde hij veel onderwerpen die in eerdere speeches ook ter sprake kwamen. Zoals een waarschuwing dat de komende verkiezingen mogelijk gestolen kunnen worden door politieke tegenstanders. De toespraak werd met 2 uur uitgesteld vanwege het noodweer in Washington. Door de harde windstoten en naderende onweersbuien moesten duizenden bezoekers het festivalterrein op de National Mall verlaten. Op dit moment is er een grote vuurwerkshow bezig. Na de winst van Marokko in de 8e finale van het WK voetbal zijn in Nederlandse steden fans de straat opgegaan om de overwinning te vieren. Op sommige plekken sloeg de sfeer om. Relschoppers gooiden met onder meer zwaar vuurwerk en stenen. In de Haagse Schilderswijk werden 29 mensen aangehouden. 2 agenten en een verkeersregelaar raakten gewond. Ook in Rotterdam, Utrecht en Leiden moest de mobiele eenheid ingrijpen. Marokko won in de 8e finale met 3-0 van Canada. In de kwartfinale is Frankrijk donderdag de tegenstander. Dat land versloeg Paraguay moeizaam met 1-0. Een Nederlandse en een Venezolaanse vrouw zijn vorige maand in Pakistan ontvoerd, afgeperst en verkracht, melden lokale media. Er zijn 4 verdachten aangehouden. Onder hen is de kleinzoon van een hoge Pakistaanse politicus. Vrouwen werden dagenlang vastgehouden in een pand in de stad Lahore, waar ze door gewapende mannen werden afgeperst en seksueel misbruikt. Ze wisten uiteindelijk zelf te ontkomen. Het dodental na de aardbeving in Venezuela is opgelopen tot bijna 3000. Ook het aantal mensen dat gewond is geraakt is naar boven bijgesteld. Het gaat om ruim 16.000. De verwachting is dat het dodental verder zal oplopen. Tienduizenden mensen worden nog vermist. De kans dat er levenden onder het puin vandaan worden gehaald is niet heel, zeggen experts. Voor de duizenden mensen die hun huis zijn kwijtgeraakt, zijn er opvangplekken geregeld. Het weer dan nog veel bewolking, lokaal wat regen, hier en daar zon. Het wordt 18 tot 24 graden. Morgen iets meer zon en iets warmer. Dan wordt het maximaal 27 graden. Dit was het NOS Journaal.

mijn lieve God, hoe is het mogelijk dat ik je hier ontmoet? Ik dacht dat ik je nimmer weer zou zien. Ik dacht, ik weet niet wat ik dacht, maar ik denk nu, wat is dit goed?

0: Middag bij ZTT20 en zie de superboeren in actie op zaterdag 1 augustus. Dan speelt de Graafschap tegen Excelsior bij ZTT20 in Zelhem. Doe mee met de verloting en maak kans op een seizoenskaart en een shirt van de Graafschap. Er is genoeg eten en drinken zodat het een gezellige middag wordt. De toegangsprijs is 6 euro en de poorten gaan open om 11 uur. Graag tot ziens bij ZTT20 op zaterdag 1 augustus voor de oefenwedstrijd De Graafschap tegen Excelsior op Sportpark de Pluimerskamp in Zelhem.
1: Je luistert naar Radio Ideaal. Het nieuws uit binnen- en buitenland.
2: Jeroen van Kam met het NOS Journaal. De viering van 250 jaar Amerikaanse onafhankelijkheid is afgesloten met een grote vuurwerkshow. Daarvoor gaf president Trump een speech waarin hij zei dat het land altijd aan de top zal staan. Ook waarschuwde hij tegen communisten, die noemden die een kwaadaardig tumor. De toespraak werd met 2 uur uitgesteld vanwege het noodweer in Washington. Door de harde windstoten en naderende onweersbuien moesten duizenden bezoekers het festivalterrein op de National Mall verlaten. Na de winst van Marokko in de 8e finale van het WK voetbal zijn in Nederlandse steden fans de straat opgegaan om de overwinning te vieren. Op sommige plekken sloeg de sfeer om. Relschoppers gooiden met onder meer zwaar vuurwerk en stenen. In de Haagse Schilderswijk werden 29 mensen aangehouden. 2 agenten en een verkeersregelaar raakten gewond. Ook in Rotterdam, Utrecht en Leiden moest de mobiele eenheid ingrijpen. Marokko won in de 8e finale met 3-0 van Canada. In de kwartfinale is Frankrijk donderdag de tegenstander. Dat land versloeg Paraguay moeizaam met 1-0. Een Nederlandse en een Venezolaanse vrouw zijn vorige maand in Pakistan ontvoerd, afgeperst en verkracht. Dat melden lokale media. Er zijn 5 verdachten aangehouden. Onder hen is de kleinzoon van een hoge Pakistanse politicus. Vrouwen werden dagenlang vastgehouden in een pand in de stad Lahore, waar ze door gewapende mannen werden afgeperst en seksueel misbruikt. Ze wisten uiteindelijk zelf te ontsnappen. Het dodental na de aardbeving in Venezuela is opgelopen tot bijna 3000. Ook het aantal mensen dat gewond is geraakt is naar boven bijgesteld. Het gaat om ruim 16.000. De verwachting is dat het dodental verder op zal lopen. Tienduizenden mensen worden nog vermist. De kans dat er levenden onder het puin vandaan worden gehaald is niet heel, zeggen experts. Voor duizenden mensen die hun huis kwijt zijn geraakt, zijn er opvangplekken ingericht. Het weer tot besluit veel bewolking, lokaal wat regen, hier en daar zon. Het wordt 18 tot 24 graden. Morgen iets meer zon en iets warmer. Dan wordt het maximaal 27 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Bij tuincentrum Bloemendaal in Drempt vind je alles voor een groene en bloeiende tuin. Maar ook alles voor in en om je huis. Planten, bloemen, accessoires en meer. Kom naar tuincentrum Bloemendaal in Drempt en laat je inspireren en verrassen.
4: Deze week kijken we terug op een geslaagd boerenzoekt stalseizoen met boer Gert en Woperijs. Gert, hoe heb jij dit avontuur beleefd?
5: Als een erg fijne tijd. Eerst zie je alleen de bouw van de stal. Ja, en dan kom je binnen. Man, man, man. Dan word je

0: totaaloplossing voor de agrarische sector. Woprijs.nl. Tijd maar weg.
1: Volg ons ook op Facebook en Instagram voor leuke acties. Tuincentrum Bloemendaal in Drempt.
2: Feest vieren of een vergadering of workshop organiseren midden in de natuur aan de voet van de Lochemse Berg? Kom naar de Heksenlaak voor al uw feesten en partijen tot 450 personen. Kijk op heksenlaak.nl.
0: Zal ik je eens een geheimtje verklappen? Sinds we samen zijn gaat Woprijs nu ook de mestopslag verzorgen. Woprijs.nl. Dijk maar wet.

0: Nieuws uit jouw regio.
1: Mijn naam is Jeannette Schmid. Het succesvolle beplantingsproject Het Veen rondom boerderij Het Gagel in Lochem krijgt een vervolg. Ook in het Zwarte Veen in de gemeente Bronckhorst gaan het Dynamofonds en Stichting Landschapsbeheer Gelderland samen met grondeigenaren werken aan herstel van het landschap. Donderdag 16 juli vindt een informatiebijeenkomst plaats bij de Wildenborgse Kapel in Vorden. Grondeigenaren kunnen zich na afloop van deze bijeenkomst opgeven voor een kosteloos veldbezoek en een op maat gemaakt inrichtingsplan. Dankzij deze samenwerking en financiële ondersteuning van het fonds kan er structureel worden geïnvesteerd in het herstel van het karakteristieke Achterhoekse landschap met landschapselementen en advies voor grondeigenaren. De toekomst van het Varsseveldse Bloemencorso en Optocht staat onder druk. De organisatie merkt dat er steeds minder blauwplekken zijn. AOV Varsseveld en Stichting Bloemencorso Varsseveld sturen daarom samen een brandbrief naar de gemeente Oude IJsselstreek. De organisaties vragen de gemeente om actief mee te denken over nieuwe bouwplekken. Voor een oplossing wordt gekeken naar buurgemeente Oost-Gelre, want in Lichtenvoorde faciliteert de gemeente meerdere bouwlocaties voor het Bloemencorso. Zonder hulp van de gemeente vrezen de organisaties dat het evenement langzaam kleiner wordt. Zondag 12 juli valt op het circuit de Kappenbulten in Halle de beslissing in de CAT2M Dutch Masters of Motocross. In geen enkele klasse is de kampioen al bekend. Dat betekent dat alle titelkandidaten nog vol aan de bak moeten en het publiek zich kan opmaken voor een dag vol spanning, spektakel en motorsport van het allerhoogste niveau. De grootste publiekstrekker is zonder twijfel Jeffrey Herlings. De Bullet schreef maar liefst 117 Grand Prix-overwinningen op zijn naam en geldt daarmee als een van de succesvolste Grand Prix-motocrosser aller tijden. Dat de finale plaatsvindt in Halle maakt het spektakel compleet. De Kappenbulten hebben een rijke Grand Prix-historie en staan bekend als een van de meest technische zandcircuits van Nederland. En tot zover een overzicht van het nieuws uit de Achterhoek.
0: Thuis, op je werk of onderweg.
2: Thuis, op je werk of onderweg.
0: Radio Ideaal.

0: Bijt u nog met vertrouwen in een appel? Pijn in de mond, bloedend tandvlees of losse tanden maken onzeker. Bij Bronckhorst Tandartsen staat een team met alle specialismen voor u klaar. Van implantaten tot een comfortabel klikgebit. Er wordt gezocht naar de oplossing die past. Zet vandaag de eerste stap. Plan een afspraak via bronckhorsttandartsen.nl. Zeker van uw mond, zeker van uzelf.
1: Een huis is meer dan vier muren. Het is comfort, rust en zekerheid. Daarom bouwt Oosthuis aan Doetinchem prefab woningen met de kwaliteit van echte woningbouw. Voor mantelzorg, vakantie of permanente bewoning. Gebouwd in eigen bouwhal, hoogwaardig afgewerkt en klaar voor de toekomst. Duurzaam, doordacht en zonder concessies aan kwaliteit. Uw thuis begint bij Oosthuis. Kijk op oosthuis.nl.
2: Je luistert naar Radio Ideaal. Het nieuws uit binnen- en buitenland.
3: Jeroen van Kam met het NOS Journaal. De viering van 250 jaar Amerikaanse onafhankelijkheid is afgesloten met een toespraak van president Trump. In zijn speech zei hij dat de VS altijd aan de top zullen staan. Ook waarschuwde hij tegen communisten, die noemde hij een kwaadaardige tumor. De toespraak van Trump moest met twee worden uitgesteld vanwege noodweer in Washington. Door harde windstoten en naderende onweersbuien moesten duizenden bezoekers het festivalterrein op de National Mall verlaten. Na de toespraak van de president was er een grote vuurwerkshow. Na de winst van Marokko in de achtste finale van het WK voetbal zijn in Nederlandse steden mensen de straat op gegaan om de overwinning te vieren. Op sommige plekken sloeg de sfeer om. Relschoppers gooiden met onder meer zwaar vuurwerk en stenen. In de Haagse Schilderswijk werden 29 mensen aangehouden. Twee agenten en een verkeersregelaar raakten gewond. Marokko won in de achtste finale met 3-0 van Canada. In de kwartfinale is Frankrijk donderdag de tegenstander. Dat land versloeg Paraguay moeizaam met 1-0. Een Nederlandse en een Venezolaanse vrouw zijn de afgelopen week tijdens een bezoek aan de Pakistanse stad Lahore ontvoerd, verkracht en afgeperst. Dat meldde Pakistanse media. Vier verdachten zijn opgepakt. Onder hen is volgens lokale media de kleinzoon van de Pakistanse vicepremier en minister van Buitenlandse Zaken. Die zou de vrouwen hebben uitgenodigd voor een zakelijk bezoek nadat ze elkaar een paar maanden eerder in Singapore hadden ontmoet. De vrouwen werden naar een leeg pand gelokt. Daar werden ze dagenlang vastgehouden en werd $2 miljoen losgeld geëist. Vrouwen wisten uiteindelijk zelf te ontsnappen. Het dodental na de aardbeving in Venezuela is opgelopen tot bijna 3000. Ook het aantal mensen dat gewond is geraakt is naar boven bijgesteld. Het gaat om ruim 16.000. Verwachting is dat het dodental verder zal oplopen. Tienduizenden mensen worden nog vermist. Het weer, veel bewolking, lokaal wat regen, hier en daar zon. Het wordt 18 tot 24 graden. Morgen iets meer zon en iets warmer. Dan wordt het maximaal 27 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: Op zoek naar bedrijfskleding die echt indruk maakt? Maak kennis met Frederiks Bedrijfskleding. Of je nu in de bouw, de horeca of de zorg werkt, wij hebben de perfecte collectie voor jouw bedrijf. Persoonlijk advies, een passessie op locatie en bedrukking. Alles wordt geregeld. Frederiks Bedrijfskleding levert kwaliteit en service waarop je kunt vertrouwen. Maak vandaag nog een afspraak op frederiksbedrijfskleding.nl en kleed ook jouw bedrijf voor succes.
5: Gas, water, licht. Allemaal eerste levensbehoeftes. Stel je voor dat dit er even niet is. Wat doe je dan? Dan ga je naar Gotink Installatie. Want Gotink Installatie is de moderne en veelzijdige totaalinstallateur voor de hele Achterhoek. Kijk maar eens op gotinkinstallatie.nl of kom naar onze showroom in Hengelo, Gelderland. Tot snel.
4: Wil jij in je vrije tijd net zo strak bijlopen als op je werk? Bij Frederiks Mannenmode vind je een uitgebreide en stijlvolle collectie. Ontdek de nieuwste trends in onze winkel in Hengelo, Gelderland.
6: We zouden deze commercial zo kunnen beginnen.
7: Howdy folks, koop nu je tweedehands auto bij autobedrijf Berendsen.
8: Of zo.
9: Yo, onderhoud, APK en banden. Je weet toch, bij autobedrijf Berendsen moet je
6: Ja, we doen het allemaal, maar niet op die manier. Wij zijn laagdrempelig, betrouwbaar en klantgericht. Wij helpen je met je auto. Wij zijn autobedrijf Berendsen Zelhem. Maak nu online een afspraak op autobedrijfberendsen.nl.
10: Van vrijdag
8: 4 september tot en met zondag 6 september is het zover. Het Hurkersweekend bij Café de Tol in de Witte Brink. Voor kaarten en informatie, gooi naar aanhangerschap.nl.

0: Help! Is er nog een locatie waar ik naartoe kan voor mijn verjaardag? Hé, hey, wat zie ik hier? Boldiek.nl? Oh, echt? Oh, de mogelijkheden zijn echt eindeloos. Jubilea, bruiloften, verjaardagen, zakelijke vergaderingen. Bij de Boldiek wordt elke bijeenkomst speciaal. Oh, dit is zo fijn. Alles wordt tot in de puntjes verzorgd. Ik weet het, ik ga naar de Boldiek. Ontdek jij ook de mogelijkheden op boldiek.nl?
1: Koken gaat helaas niet meer zoals vroeger. Maar genieten van een gezonde maaltijd blijft wel belangrijk natuurlijk. En daarom kies ik voor mezelf. En de maaltijdservice van EetIdee. Elke dag verschillende gerechten. Gezond en lekker.
2: Ontvang nu 3 koelverse maaltijden voor maar 15 euro. Zonder verplichtingen. Kies ook voor jezelf. Ga naar eetidee.nl om morgen al te genieten van de eerste maaltijd.
0: Zin in een gezellige zomerborrel? Bestel onze foodtruck. Of kom naar onze sfeervolle locatie voor een volledig verzorgde barbecue of borrel. Helemaal tot in de puntjes geregeld. Kijk snel op boldiek.nl.
3: Je luistert naar Radio Ideaal. Het nieuws uit binnen- en buitenland.
4: Jeroen van Kamp met het NOS Journaal. In de buurt van Perpignan in Zuid-Frankrijk woedt opnieuw een natuurbrand. Gisteravond laaide het vuur op ten westen van de Franse stad. Honderden brandweerlieden zijn ter plaatse om het vuur te bestrijden. Volgens het departement breidt de brand zich verder uit richting het zuiden. Voor deze nieuwe brand is nog geen evacuatiebevel afgekondigd. Wel moeten mensen het gebied vermijden. In Zuid-Frankrijk kunnen de temperaturen vandaag oplopen tot 40 graden. Aan de andere kant van de Pyreneeën in Spanje is een natuurbrand inmiddels onder controle. Bij een auto-ongeluk ten noorden van Uden in Brabant zijn 2 mensen om het leven gekomen. De auto botste op een boom en vloog daarna in brand. Hoe dat kon gebeuren is nog onduidelijk. De weg waar het gebeurde is in beide richtingen afgesloten. De viering van 250 jaar Amerikaanse onafhankelijkheid is afgesloten met een toespraak van president Trump. In zijn speech zei hij dat de VS altijd aan de top zullen staan. Ook waarschuwde hij tegen communisten. Die noemde hij een kwaadaardige tumor. Hij herhaalde ook veel onderwerpen uit eerdere speeches, zoals de waarschuwing dat de komende verkiezingen mogelijk gestolen worden door politieke tegenstanders. De toespraak van Trump moest met 2 uur worden uitgesteld vanwege noodweer in Washington. De harde windstoten en naderende onweersbuien moesten duizenden bezoekers het festivalterrein op de National Mall verlaten. Na de toespraak van de president was er een grote vuurwerkshow. Na de winst van Marokko in de 8e finale van het WK voetbal zijn in Nederlandse steden mensen de straat opgegaan om die overwinning te vieren. Op sommige plekken sloeg de sfeer om. Rijlschoppers gooiden met onder meer zwaar vuurwerk en stenen. In de Haagse Schilderswijk werden 29 mensen aangehouden. Ook in Rotterdam, Utrecht en Leiden greep de mobiele eenheid in. Het weer nog tot besluit bewolkt, met af en toe wat motregen in het noorden en in het midden van het land. Het is ongeveer 19 graden. Morgen begint ook bewolkt, later volgt de zon. Dan wordt het tussen de 20 en de 26 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Midden in Zelhem geniet je van een lunch, diner of borrel bij Eetcafé De Groes. Heerlijke huisgemaakte gerechten uit de klassieke Franse keuken. Geserveerd door de meest vriendelijke bediening. Zowel gezellig binnen als buiten op het verwarmde terras beleef je het genieten. Proef de smaak van Zelhem. Kom naar De Groes. Bij ons kan het allemaal.
5: Discus Molenkamp is de leukste dierenspeciaalzaak van de Achterhoek. Heb je een hond, kat, knaagdier, vogel of vis? Kom dan eens langs bij Discus Molenkamp in Zelhem. Hier vind je alles wat jouw huisdier nodig heeft. Tegen scherpe prijzen en met het beste advies. Kom snel naar de leukste dierenspeciaalzaak in de Achterhoek. Discus Molenkamp in Zelhem. Oh ja, je maatje mag natuurlijk gezellig mee.
2: Hewu, bouw- en montagebedrijf. Al 25 jaar een begrip in de Achterhoek. Van verbouw.

0: en oplevering. Ons Hemi team staat er steiger om aan de slag te gaan met jouw bouwproject. Hemi, een stevige fundering voor jouw volgende project. Bezoek hemi.nl en start samen.
1: L&B Vorden. Al meer dan een halve eeuw vakmanschap in tractoren, land- en tuinbouwmachines. Kwaliteit gegarandeerd. Als dealer van topmerken KHIH, Steyr en Puttinger. Ook voor onderhoud ben je aan het juiste adres.
2: En dat maakt het verschil in het veld.
1: Meer weten? Kijk op lnbvorden.nl voor meer info. Een goede boer, groot of klein, wet dat hij bij L&B Vorden moet zijn.
3: De Kovic, ook voor recycling. Voor het storten van bouw- en sloopafval of snoeiafval tot asbest of hout. Maar ook het afhalen van zand, grind, tuingrond of menggranulaat. De Kovic, de juiste machines. Deskundig personeel. En jarenlange ervaring. De Kovic, altijd vertrouwd.
4: Wilt u een topspeler van uw auto maken? Kom langs bij de Hogevoort Car Care. Het adres voor allround autoverzorging. Uniek in kwaliteit, service en snelheid. U vindt ons in Zelhem, Doetinchem en op www.dehogevoort.nl.

0: nieuws uit jouw regio.
1: Mijn naam is Jeannette Schmid. Het succesvolle beplantingsproject Het Veen rondom boerderij Het Gagel in Lochem krijgt een vervolg. Ook in het Zwarte Veen in de gemeente Bronckhorst gaan het Dynamofonds en Stichting Landschapsbeheer Gelderland samen met grondeigenaren werken aan herstel van het landschap. Donderdag 16 juli vindt een informatiebijeenkomst plaats bij de Wildenborgse Kapel in Vorden. Grondeigenaren kunnen zich na afloop van deze bijeenkomst opgeven voor een kosteloos veldbezoek en een op maat gemaakt inrichtingsplan. Dankzij deze samenwerking en financiële ondersteuning van het fonds kan er structureel worden geïnvesteerd in het herstel van het karakteristieke Achterhoekse landschap met landschapselementen en advies voor grondeigenaren. De toekomst van het Varsseveldse Bloemencorso en Optocht staat onder druk. De organisatie merkt dat er steeds minder blauwplekken zijn. AOV Varsseveld en Stichting Bloemencorso Varsseveld sturen daarom samen een brandbrief naar de gemeente Oude IJsselstreek. De organisaties vragen de gemeente om actief mee te denken over nieuwe bouwplekken. Voor een oplossing wordt gekeken naar buurgemeente Oost-Gelre, want in Lichtenvoorde faciliteert de gemeente meerdere bouwlocaties voor het Bloemencorso. Zonder hulp van de gemeente vrezen de organisaties dat het evenement langzaam kleiner wordt. Zondag 12 juli valt op het circuit de Kappenbulten in Halle de beslissing in de CAT2M Dutch Masters of Motocross. In geen enkele klasse is de kampioen al bekend. Dat betekent dat alle titelkandidaten nog vol aan de bak moeten en het publiek zich kan opmaken voor een dag vol spanning, spektakel en motorsport van het allerhoogste niveau. De grootste publiekstrekker is zonder twijfel Jeffrey Herlings. De Bullet schreef maar liefst 117 Grand Prix-overwinningen op zijn naam en geldt daarmee als een van de succesvolste Grand Prix-motocrosser aller tijden. Dat de finale plaatsvindt in Halle maakt het spektakel compleet. De Kappenbulten hebben een rijke Grand Prix-historie en staan bekend als een van de meest technische zandcircuits van Nederland. En tot zover een overzicht van het nieuws uit de Achterhoek.
0: Jouw regio, jouw radio.
2: Jouw radio.
0: Radio Ideaal.

0: schat, wat doen we met die wilde haag en knotwilgen achter de schuur?
1: Geen idee. Snoeien?
0: Dan ben ik jaren bezig. Ik laat het wel door Veldhuizen Groen en Graafwerk doen.
1: Veldhuizen wie?
0: Groen en Graafwerk. Zij knotten en snipperen machinaal. Geen klus is te gek. Kijk maar eens op groenengraafwerk.nl. Ik laat de experts het werk doen. Dan gaat het ook lekker snel.
1: Top, gaan wij iets leuks doen.
2: Wist u dat ze werkelijk van alles hebben bij Eugelink in Hengelo? Kozijnen, prachtige veranda's en uitstekende zonweringen. Eigenlijk te veel om op te noemen.
3: Ja, ze hebben ons ook perfect geholpen daar bij Eugelink. Je merkt gewoon de kwaliteit. We konden nergens slagen. Maar die jongens, die hebben er verstand van.
2: Dus voor comfort om het huis gaat u naar Eugelink. Aan de Bleekstraat 12 in Hengelo, Gelderland.
4: Oosthuis zoekt vakmensen die houden van hout. Mensen die houden van afwisseling, kwaliteit en mooi werk maken. Dus zoek jij geen standaard productiewerk, maar echt vakwerk? Kijk dan op oosthuis.nl.
5: Je luistert naar Radio Ideaal. Het nieuws uit binnen- en buitenland.
6: Hoffenkamp met het NOS Journaal. In de buurt van Perpignan in Zuid-Frankrijk woedt opnieuw een natuurbrand. Gisteravond leidde het vuur op ten westen van de Franse stad. Honderden brandweerlieden zijn ter plaatse om het vuur te bestrijden. Volgens het departement breidt de brand zich verder uit richting het zuiden. Voor deze nieuwe brand is nog geen evacuatiebevel afgekondigd. Wel moeten mensen het gebied vermijden. In Zuid-Frankrijk kunnen de temperaturen vandaag oplopen tot 40 graden. Aan de andere kant van de Pyreneeën, in Spanje, is een natuurbrand inmiddels onder controle. Bij een auto-ongeluk ten noorden van Uden in Brabant zijn twee mensen om het leven gekomen. Een van de slachtoffers is een jongen van 15. Over de identiteit van het andere slachtoffer is nog niets bekend. De auto botste op een boom en vloog daarna in brand. Hoe dat kon gebeuren is nog onduidelijk. De weg waar het gebeurde is in beide richtingen afgesloten. In de Albanese hoofdstad Tirana zijn voor de 35e avond op rij mensen de straat opgegaan om te protesteren tegen de regering van premier Rama. 10.000 mensen riepen om zijn aftreden. In eerste instantie richtte het protest zich tegen de bouw van een toeristenresort door de dochter van de Amerikaanse president Trump. Inmiddels gaat het ook om de corruptie van de regering in Albanië. Rama staat achter de bouw van het Trump Resort in een kwetsbaar natuurgebied. Hij wijst op de economische voordelen voor het land. Het wordt gemakkelijker om met een aantal mensen een woningcorporatie te beginnen. De Tweede Kamer heeft een wet aangenomen die dat mogelijk maakt. Die neemt struikelblokken weg, onder meer bij de financiering van de bouw van woningen of het ombouwen ervan. Een woningcorporatie beginnen, samen een huis bouwen of in beheer hebben zonder winstoogmerk kon al. Maar banken waren terughoudend met het uitlenen van geld. Veel plannen kwamen daarom financieel niet rond. Het weer bewolkt met af en toe motregen in het noorden en midden van het land. Het is ongeveer 19 graden. Morgen begint ook bewolkt. Later is er zon. Het wordt dan tussen de 20 en de 26 graden. Dit was het NOS Journaal.
7: Bij tuincentrum Bloemendaal in Drempt vind je alles voor een groene en bloeiende tuin. Maar ook alles voor in en om je huis. Planten, bloemen, accessoires en meer. Kom naar tuincentrum Bloemendaal in Drempt en laat je inspireren en verrassen.
8: Hey, bouw- en montagebedrijf. Al 25 jaar een begrip in de Achterhoek. Van ver

0: samen.
1: Volg ons ook op Facebook en Instagram voor leuke acties. Tuincentrum Bloemendaal in Drempt.
2: Voor een echt feest huur je de Patica. De Patica transformeert binnen 2 minuten van een simpele aanhanger naar een gezelligste barbecue. Perfect voor buurtfeest, bedrijfsborrel of een verjaardag tot wel 100 personen. De Patica heeft koelkasten, barbecues en kan worden geleverd op locatie. Vleesboerderij Garrison in Tolweg. Geen gedoe, daar is alles. Vleesboerderijgarrison.nl.
3: Ben jij 18 jaar of ouder en wil je ook of weer gaan voetballen in een enthousiast dames- of herenteam? Kom dan naar ZZC20 in Zelhem. Of je nu lekker recreatief wilt spelen of fanatiek de competitie in wil, bij ons is plek voor iedereen. Je traint op 2 doordeweekse avonden en wedstrijden zijn voor de dames op zaterdag en voor de heren op zaterdag of zondag. Gezelligheid en sportiviteit gaan bij ons hand in hand. Meer weten of een keer meetrainen? Kijk op zzc20.nl en maak kennis met de leukste voetbalvereniging.
4: Van een praktische hatchback tot een sportieve coupé. Bij Garage Terink vind je altijd rond de 50 occasions in allerlei merken, prijsklassen, kloppende historie en BOVAG-garantie. Ook voor service en onderhoud van je auto ben je bij Garage Terink aan het juiste adres. Kijk op garageterink.nl of kom naar de Boeningsteeg tussen Zelhem en Doetinchem. Achterhoekse gemoedelijkheid en met verstand van zaken. Garage Terink.
5: Een goed gesprek aan de stamtafel onder het genot van een potje bier. Lekker ouderwets dineren met heerlijke wijnen. Met je vrienden een bierproeverij met keuze uit meer dan 100 speciaalbieren. Maar ook je bruiloftsfeest of jubileum in de sfeervolle zaal of biertuin. Dat allemaal in het normaalste café in de Achterhoek. Café De Tol, het hangt gewoon weer.

De Boogie Kills waren dat. En die Kills waren ook op het Hurkers Weekend de vorige keer. Dit was Heb je de schik van de Boogie Kills? Nou, ik wel. Of niet dan? Luisteraars, een goedemorgen. Dit is uitzending 226. Het is zo zondag 5 juli 2026. Dit is jaargang 5 van Laat Maar Eens Horen. Hier vanuit de tuinstudio voor Radio Ideaal in Zelhem. Met 1 uur lang de gezelligste dialectmuziek en natuurlijk aandacht voor muziek hier uit de regio. Het team van de Golden Groeven, bedankt maar weer voor die fijne knijters uit het verleden. Vandaag ook bellen met Huub Ruel, de altijd vrolijke troubadour uit de Enske. Ook heb ik Theo Holteman van het aanhangerschap van Normaal nog even aan de draad. We hebben de platendeus met een paar verzoekjes. Ook je kunt er nog een verzoekje in doen, hè, in de platendeus. Dat kan allemaal via dialect, apenstaartje radioideaal.nl. Dialect, apenstaartje radioideaal.nl. Straks heb ik ook nog het weerbericht hier uit de Achterhoek voor jou. En de nieuwe schietschijf van collega radiomaker Ben Nijkamp. En tenslotte heb ik nog een paar uitgangstipjes. Zoals ik al zei, een paar verzoekjes. Onder andere van Benny Nijman in het Limburgs dialect. Maar eerst komen we naar Hengel. Op verzoek van Fred, de Munte Jovings met klasse goed te passen. En laten we hopen dat je er zo weer bovenop bent. Fred, beterschap.

Hey, Owen! Op verzoek was dat in de oldere platen dus. Ging dit naar de Limes. Dit was de Ox Band met Hey Hey Gerrit. Lekker man. Een stukje boerenrock op de zondagmorgen. Daar was ik normaal met het Campvuur Light of de camping Jambalaya. Maar eerst heb ik nog een verzoekje. Een plaatje van Peerke en Leerke met een liedje over mevrouw Smits. Dit is het legendarisch duo uit Gaanderen. Mevrouw Smits wil naar Las Palmas.

0: Ik heb aan de telefoon Theo Holteman. En Theo was vorige week ook bij ons in de studio. En Theo is van het aanhangerschap. En die is volop in de beweging met het organiseren van het Hurkersweekend. Theo, hè? Dat zeg ik goed, hè?
1: Dat heb je goed gezegd, Rudy. Ja, hey, klopt.
0: Theo, eens even nog. Het Hurkersweekend, dat was om precies te zeggen 4, 5 en 6 september. Zeg ik dat goed?
1: Klopt helemaal. Vrijdag 4, zaterdag 6, 5 en zondag 6 september. Ja.
0: En er was ook nog een camping erbij, hè, zei je?
1: Jazeker. Wij hebben eigenlijk jaarlijks hebben wij ook dit jaar weer een camping erbij. Dus mensen die heel het weekend willen genieten van het mooie festival, wees welkom. En je kunt je caravan kun je kwijt, of tent, whatever, bij ons op de camping. Ja.
0: Er zijn nog speciale campingkaarten.
1: Ja, campingkaarten, ja, precies. Ja, die zijn zeker verkrijgbaar. Je kunt paspoortjes aanschaffen. Hè. Dat is, we zijn te koop bij ons via de website zijn ze aan te schaffen. Ja. En als je net aangeeft waarmee je komt, dan komt het helemaal goed. Ja.
0: Oké. Okay. Hey, en je had het afgelopen zondag, hadden we het nog even over de muziekbingo.
1: Ja.
0: Kun je daar nog eens wat over vertellen?
1: Zeker, dat is iets nieuws dit jaar. We hebben het al een jaar of twee jaar geleden was het al in de gedachte om het te doen. Dat is nog niet van gekomen toen, maar nu gaan we het wel, hebben het stoute schoen aangetrokken. En de muziekbingo is er zeker. Het is een zondagochtend, dus we trappen de zondag eigenlijk af met de muziekbingo. Nou, en hoe het gaat lopen, we zijn zeer benieuwd. Mijn ervaring met andere festivals waar het ook wordt gedaan, dat is echt heel positief. Dus wat nu zoiets van, we gaan het inzetten. Ja, met leuke prijzen. Maar dat is ook nogal even een ding. Ja.
0: Ja, is dat nog een ding? Ja, want wat je zei al, van we zoeken eigenlijk nog mensen die wat beschikbaar willen stellen voor deze bingo.
1: Klopt.
0: Hè?
1: We hebben al, klopt helemaal. We hebben al leuke prijzen, maar zeker lokale ondernemers. Hè, luisteraars die lokale ondernemers zijn en iets hebben gezegd van nou, dat is wel leuk voor een bingo. Je kunt je eigen bedrijf er misschien wel mee promoten of noem het een winkel, een supermarkt. God, een bakker om de hoek of weet ik veel wat. Ja. Zeker, die zijn welkom. Ja.
0: Dat is hartstikke goed. En waar moeten ze dan contact met jou opnemen? Zeg, iemand die jullie wil helpen dan? Waar kunnen ze...
1: Ze mogen mij wel mailen. Ik heb wel een mailadres waar ze naartoe mogen mailen. Dat is, zal ik meteen doorgeven. Dat is theo.holterman@aanhangerschap.nl.
0: Dus theo.holterman.
1: Klopt.
0: Apenstaartje.
1: Ja.
0: Aanhangerschap.nl. Oké. Okay. Ja. De bedoeling is, Theo, hè, en daar ben jij ook ontiegelijk druk mee geweest, de komende weken om gasten bij ons in de studio te verzamelen. Hè.
1: Ja,
0: kun je daar nou ook nog eens het een en ander over vertellen?
1: Jazeker. We hebben volgende week hebben Robin van der Wetering. Robin is, zit in de band Roundabout. Nou, Roundabout is de band die komt bij ons uit Zalland Twente, zeg maar, uit Hellendoorn voornamelijk.
0: Ja.
1: Ja, en het is echt een band, de muziek is wel anders dan boerenrock. Het is vooral hard rock wat ze spelen, maar ze doen het zo goed. En we hebben ook de line-up van het Hurkersweekend ook breder getrokken, een paar jaar geleden al. Hè, dus boerenrock is een rode draad, steeds van het weekend. Maar daarnaast staan ook bands, voor elk wat wil, zeggen we altijd. En mensen die van hard rock houden, nou, dan moeten ze zeker komen. Dat is echt een hele goede band.
0: Ja, want... Dus even kijken, 19 juli komt dan Theo Holteman samen met Erwin Nijhoff.
1: Ja, Erwin Nijhoff, die hebben... Ja,
0: nee, dat is 26 juli.
1: 26
0: ja?
1: juli, dus. Ja,
0: ja. Ja. Ja. Dus 12 juli komen de Roundabouts.
1: Ja, dat is Erwin, of klopt, Roundabouts is dan in dit geval is Robin van de Wetering. Wellicht dat ik ook nog meekom.
0: Ja.
1: Ja, en dan hebben wij... twee weken later is inderdaad Erwin Nijhoff. Erwin Nijhoff die staat dit jaar met Thijs Kempering op de planken. Dus ook iets nieuws eigenlijk. Hè? Thijs Kempering in de tent in dit geval. Nou, we zijn zeer benieuwd. En die trappen eigenlijk... Ja, we hebben de opening. En direct na de opening, op vrijdag 4 september... dan zijn Erwin Nijhoff en Thijs Kempering die staan op het toneel. En dus het wordt een mooie combinatie, die twee.
0: Ja, precies. Ja. En op 9 augustus zie ik Freddy Olij en Jan Kolkman. Ja, Freddy kennen we natuurlijk van oud-gitarist van Normaal en Bevoitog. En Jan Kolkman ook, de oud-gitarist van Normaal. En van Old Nees, hè?
1: Ja, en vooral dat is het verhaal inderdaad. Old Nees staat dit jaar staat ook op de vrijdag bij ons op het Hurkersweekend. Ze treden op van 6 tot 7:30. Dus anderhalf uur zijn ze hun ding aan het doen, aan het spelen. En die komen inderdaad 9 augustus. Dan, daar ben ik ook bij. Dan gaan we het nog even over het Hurkersweekend hebben. En over Old Nees. En Ja, alles wat leuk is om over te vertellen natuurlijk.
0: Ja, en dan op de 23 augustus, dan hebben we de DC Dukes. En dat was voor mij wel een hele grote aangename verrassing, moet ik eerlijk zeggen. Ik vond dat hartstikke leuk, want die waren vorig jaar ook bij ons in de studio.
1: Ja, die hebben inderdaad. Dat had te maken met, ik weet niet of het Hurkersweekend was. In ieder geval sowieso voor een keer voor het Hurkersweekend. Ja, die doen het heel goed. Het is een band uit Raalte en boerrock, hè? Dus dat is troef. Kijken naar vooral de Bukkers, ook normaal wel. Nou, alles in die genre. Echter, ze hebben steeds meer eigen werk. Ja, er is ook onlangs een nieuwe single uitgebracht. Hè? En die, dat gaat heel goed met een.
0: Ik zal wel even verrassen. Denk ook dadelijk voor jou draaien. Vind je dat goed?
1: Ja, dat is heel goed. Mooi al.
0: De nieuwe single van de DC Dukes. Even resume. Dus volgende week, zondag 12 juli, dan is Roundabout in de studio. Wellicht kom jij ook mee, maar anders dan kijken we wel even.
1: Precies, toch? Zeker.
0: Theo, bedankt voor je tijd en we spreken elkaar snel. Groeten.
1: Hey, bedankt. Groeten.
2: Dit is de schietschijf van deze week.

0: Streektaalradio. Volg ons ook online via streektaalradio.nl.
1: Een van de bandjes dit jaar op het Hurkers Weekend, bunt de Dizzy Dukes. Komen ook nog hier naar de studio. Even kijken, dat is op 23 augustus. Dit was een nieuw plaatje, Kenny de Keel. En dat was de nieuwe schietschijf van onze collega Ben Nijkamp van Streektaal Radio. En Mr. Streektaal zelf, dan is volgende week bij ons te gast in de studio. Ben komt hier in de studio. Gezellig.
2: Het weer in de regio.
1: Eens even kijken, ik heb het weerbericht voor jou van zondag 5 juli 2026. Nou, een aangenaam lekkere week met tenminste weer normale temperaturen. Is er nou dan eindelijk een beetje verkoeling geweest vandaag? Met een temperatuur van rond de 16 graden was het mooi aangenaam. Vandaag wordt het half bewolkt met een temperatuur van rond de 23 graden. En toch is er nog een kans, een hele kleine kans, op een paar drupjes regen plaatselijk. In de avond koelt het dan weer af naar een graad of 20. Dit weerbeeld blijven we de komende dagen holden. Al dus het weerbericht van Omroep Gelderland. We gaan verder met nog een verzoekje en dan is van de Spitfires. Hein Michel Brink met zijn maten. Dit is Waar is de Straat?

0: Aan de telefoon heb ik Huub Ruwel. En Huub hebben we vorig jaar, mag ik goed zeggen, een keer bij ons in de studio gehad. Huub, goedemorgen.
1: Goedemorgen. Goedemorgen.
0: Ja, vorig jaar toen heb je eigenlijk al wat verteld over uzelf en over de theatershow is dat, hè?
1: Ja.
0: En dat is toch de theatershow van Lup wel los, hè? Daar heb je een paar try-outs toen gedaan, waar ik het goed herinner. En nu ben je met het theater aan het rondtoeren.
1: Ja, dat klopt.
0: Vertel er eens wat meer over dan.
1: Ja, inderdaad. Hè. Het is nu de tijd om het theatershow wat op andere plekken in Nederland te brengen. Ik bleef eerst wat in mijn eigen hoek. Enschede en omstreken, zeg maar. Het was ook nog uitproberen voor mezelf, hè, want je moet er toch een beetje inkomen. Eén keer, nee, je moet het vaker doen. En dat doe ik nu. En op dit moment probeer ik dat inderdaad. Ik ben ontzettend blij dat in Theater Onder de Molen, dat ik daar mag staan op 8 juli in Vordrecht. Mooie plaats, ik ken de Achterhoek een beetje. Ik heb er een jaar rondgereden voor mijn werk. Het is mooi, ja.
0: Ja, je zei het al, 8 juni, dat is aankomende woensdag is dat, hè?
1: Ja.
0: Dan moeten er nog een paar kaarten te koop.
1: De binnenkaart te koop.
0: De laatste.
1: Dat denk ik wel tenminste. Ja, ik hoop dat de laatste bent. Maar het is natuurlijk zomerperiode. De voetbal, er is binnenkort de Tour alweer. Die over 2 dagen begint. Wimbledon.
0: Alles geen deur, hè?
1: Ja, alles geen deur. Maar het is denk ik wel, het is. Als je gewoon een gezellige avond hebt met mooie liedjes. Ik heb 16 nummers en daar vertel ik allemaal. Het staat allemaal binnen een geheel verhaal, zeg maar. Een beetje over Fox vandaan komen, maar het gaat dan niet per se over mezelf. Eigenlijk gaat het over ons allemaal. Hè? Want ja, ieder van ons heeft een bijzonder levensverhaal te vertellen. En mijn theaterprogramma is in feite gewoon de manier om dat een beetje bij iedereen aan het prikkel te krijgen en zo. Dus ik vertel waar ik vandaan kom van een boerderij in het puisje van Twente, zeg ik altijd, Latrop. En hoe je dan vervolgens de wereld overreist voor je werk. Maar uiteindelijk ook weer bij de koeien terechtkomt.
0: Dat is ook wel een leuk verhaal. Want ik had ook van de werk even aan de telefoon in de voorbereiding. Hè? En toen zei ik, letterlijk nou tussen de koeien stond.
1: Ja. Ja. ik denk, ik probeer er ook binnenkort eens een boek van te maken. Ja. Van dat verhaal. Niet omdat mijn verhaal zo bijzonder is, maar omdat ik denk dat we, als we kijken naar de samenleving waarin we leven, waarin het toch vaak gaat over druk, druk, druk, werk, werk, werk. Ook proberen te presteren. Promotie, nog weer hogere banen, nog weer meer verdienen. Maar, en dan vergeet je wel eens waar gewoon eigenlijk je hart sneller voor begint te kloppen.
0: Ja,
1: en waar de liefde en de passie ligt en waarvan je denkt, maar hier word ik gewoon gelukkig van. En dat probeer ik ook in mijn show eigenlijk probeer ik dat natuurlijk met heel veel liedjes, maar ook met verhaaltjes duidelijk te maken. En ik denk ook wel omdat ik heb zo'n 30 jaar in bij universiteiten gewerkt, binnen en buitenland. En dat je dan op een gegeven moment denkt van, maar waar haal ik nou echt van? En dat je die stap durft te zetten, want dat is ook nog wat van nergens. Dat hoop ik toch mensen mee te inspireren.
0: Nou, mooi verhaal. Huub, ik ben ontzettend nieuwsgierig. Woensdagavond tussen 8 uur, om 8 uur dan begint het. De laatste kaarten ben nog te kopen aan de kassa. In Vorden is dat bij Theater Onder de Mol.
1: Ja.
0: Ik heb nog een telefoonnummer gekregen. 0575 536 314. 0575 536 314 voor meer informatie.
1: Hartstikke mooi.
0: Huub, heel veel succes en we zien elkaar woensdagavond.
1: Ja, hartstikke mooi. Geweldig.
0: We gaan hem draaien van de,
1: prima. Mooi.
0: Van de gelijknamige show eigenlijk dan, hè?
1: Ja.
0: Lup wel los. Dit is Huub Ruwel.

Dus ze gingen naar Berg. Het mooie Sharon Berg speciale verzoek. De Heino's waren dat met Halleluja. Ik heb verode uitgangstipjes. Vandaag tractor pooling in Reulen. Vandaag dag 2 van dit spektakel. Team van sleepwagen Stille Wille zal met een paar old stock trekkers een demonstratie geven. En natuurlijk de wedstrijden van de TSTA competitie. In diverse klassen zal er worden gestreden onder bokaal. Het is begonnen vanmiddag om 9 uur en de baan ligt aan de Oldwater Arena, Brouwershoek en Oldwater 1 en dat is in Reulen. Voor meer informatie kijk even op www.tractorpoolingruurlo.nl www.tractorpoolingruurlo.nl of kijk even op de Facebookpagina voor meer informatie. Dan heb ik Toldieks feest in Toldiek. Vandaag de laatste dag van het Toldieks feest, georganiseerd door de Oranje Vereniging Toldiek, met de traditionele optocht. En als de afsluiting de prijsuitreiking en de feestmiddag met de formatie Cabrio. Altijd gezellig. De optocht begint om 2 uur en de start zal zijn aan de Hoogstraat in Toldiek. De feestmiddag is bij Den Bremer aan de Zutphen-Emmerikseweg 37 in Toldiek. Voor meer informatie kijk even op www.oranjeverenigingtoldijk.nl www.oranjeverenigingtoldijk.nl of op de social media kanalen van Facebook en of Instagram. Dan heb ik vandaag de laatste dag van de jaarlijkse school- en volksfeest. Dat is hier in Halle. Met vandaag in de feesttent de Draadhengels, de Paloma's en Mr. Lervenweske Peter Borkers. Het programma begint met een eierontbijt in een kantine. Het adres is Roggestraat 50 hier in Halle. Voor meer informatie kijk even op www.kermishalle.nl www.kermishalle.nl. En als laatste heb ik vandaag de Hoochie Koe Festival en dat is in Varsseveld. Vandaag de laatste dag van dit festival in Varsseveld. Een festival vol muziek, theater en kunstenaars en verrassende optredens. Bevoortdag is er, maar ook Danny de Munk, Wilbert Pigmans van de Toreador, de Boetnes en nog veel meer. Natuurlijk wordt er ook voor de inwendige mens en de kinderen gezorgd. Het festival is op het erf van het Hofhuis en aan Gasthuisweg in optredens. Bevoortdag is er, maar ook Danny de Munk, Wilbert Pigmans van de Toreador, de Boetnes en nog veel meer. Natuurlijk wordt er ook voor de inwendige mens en de kinderen gezorgd. Het festival is op het erf van het Hofhuis en aan Gasthuisweg in Varsseveld is dat. Voor meer informatie kijk even op www.hoochiekoe.nl

van onze Nel. Want afgelopen week is ze 80 geworden. Nel, nogmaals gefeliciteerd. Ook het is een heel, en dat ligt in Limburg. En dat is een verzoekje van Benny Nijman met Het Heimwee Neemt de Mens.

kersjes achter het. Er is het allemaal, want het heeft.

Zo, dat was het weer. Een uurtje vol met gezellige dialectmuziek en aandacht voor muziek uit de regio. Dit was Lord Mansoure. Straks na 12 uur Willem van der Veur met zijn programma Veur in de Middag. Luisteraars, bedankt voor het luisteren. Maak er nog een mooie zondag van en graag tot de volgende keer. Goed gewoon.

0: Deze week kijken we terug op een geslaagd Boer zoekt stalseizoen met boer Gert en Woperijs. Gert, hoe heb jij dit avontuur beleefd?
1: Als een erg fijne tijd. Eerst zie je alleen de bouw van de stal. Ja, en dan kom je binnen. Man. Dan word je pas echt verliefd. De melktechniek en de stalinrichting. Oh, daar gaat mijn hart nog sneller verkloppen. Ja, voor mij is Woperijs echt de totaaloplossing voor de agrarische sector. Woperijs.nl. Tijd maar weer.
2: Bang voor de tandarts? U bent niet alleen. Bij Bronkhorst Tandartsen zorgen we dat u zich veilig voelt. We nemen de tijd, leggen alles rustig uit en werken met moderne technieken. Als u wilt, kan de behandeling zelfs onder volledige narcose. Zo krijgt u de controle terug. Zonder stress? Zet vandaag de eerste stap. Plan uw afspraak via bronkhorsttandartsen.nl. Zeker van uw mond, zeker van uzelf.
1: Zal ik je eens een geheimtje verklappen? Sinds we samen zijn, gaat Woperijs nu ook de mestopslag verzorgen. Woperijs.nl. Dijt maar weg.
3: Altijd dezelfde ellende. Wil je net gaan maaien, begint het te gieten. Gazon nat, weekend voorbij en het gras? Dat groeit maar door. Maar niet met een robotmaaier van Hank. Deze slimme Husqvarna robotmaaier past zich aan jouw planning aan en zorgt dat je gazon er altijd piekfijn bij ligt. Bezoek de showroom of kijk op Hank.nl en ontdek hoe je simpel tijd kunt besparen. Hank in Slangenburg bij Doetinchem.
4: Door Heijem Weer. Werkplaatsdeal bevestigt het keer op keer. De groothandel voor industrie en bouw. Voor onder meer ijzerwaren, boren en gereedschappen. Tiestijntjes uit Zelhem. Hij heeft het. Werkplaatsdeal. IJzersterk in bevestigingswerk.
5: Discus Molenkamp is de leukste dierenspeciaalzaak van de Achterhoek. Heb je een hond, kat, knaagdier, vogel of vis? Kom dan eens langs bij Discus Molenkamp in Zelhem. Hier vind je alles wat jouw huisdier nodig heeft. Tegen scherpe prijzen en met het beste advies. Kom snel naar de leukste dierenspeciaalzaak in de Achterhoek. Discus Molenkamp in Zelhem. Oh ja, je maatje mag natuurlijk gezellig mee.
6: Je luistert naar Radio Ideaal. Het nieuws uit binnen- en buitenland.
7: Jeroen van Kan met het NOS Journaal. In de buurt van Perpignan in Zuid-Frankrijk woedt er opnieuw een natuurbrand. Gisteravond laaide het vuur op ten westen van de Franse stad. Honderden brandweerlieden zijn ter plaatse om het vuur te bestrijden. Volgens het departement breidt de brand zich verder uit richting het zuiden. Voor deze nieuwe brand is nog geen evacuatiebevel afgekondigd. Wel moeten mensen het gebied vermijden. In Zuid-Frankrijk kunnen de temperaturen vandaag oplopen tot 40 graden. Aan de andere kant van de Pyreneeën in Spanje is een natuurbrand inmiddels onder controle. In Tirana zijn opnieuw demonstranten de straat opgegaan om tegen de regering van de Albanese premier Rama te protesteren. Protesten begonnen ruim een maand geleden vanwege de geplande bouw van een luxe resort in een beschermd natuurgebied. De dochter van de Amerikaanse president Trump wil snel beginnen met dat project met steun van Rama. Inmiddels richt het protest zich tegen de algehele corruptie van de regering. Een botsing tussen twee auto's op de A13 bij Delft heeft een kind het leven gekost. Het ongeluk gebeurde gisteravond. Het kind werd gereanimeerd en naar het ziekenhuis gebracht, waar het vanmorgen overleed. De oorzaak van het ongeluk wordt nog onderzocht. Bij een auto-ongeluk ten noorden van Uden in Brabant zijn twee mensen om het leven gekomen. Een van de slachtoffers is een jongen van 15. Over de identiteit van het andere slachtoffer is nog niets bekend. De auto botste op een boom en vloog daarna in brand. Hoe dat kon gebeuren is nog onduidelijk. De weg waar het gebeurde is in beide richtingen afgesloten. De bezoekerscentra van Staatsbosbeheer gaan sluiten. Ruim 10 jaar geleden viel de overheidssubsidie weg en sindsdien lukt het niet meer om ze rendabel te maken. Onder meer de centra in de Oostvaardersplassen, Schoolse Duinen, Sallandse Heuvelrug en het Drents-Friese Wold gaan het komend half jaar dicht. Het definitieve besluit valt in oktober. Het weer overwegend bewolkt met af en toe wat motregen in het noorden en midden van het land. Het is een graad of 19. Morgen begint ook bewolkt, later volgt de zon. Het wordt dan tussen de 20 en de 26 graden. Dit was het NOS Journaal.
6: Wil je dat jouw boodschap echt gehoord wordt? Adverteer op Radio Ideaal. Bereik duizenden luisteraars. De focus volledig op jouw merk. Jouw boodschap rechtstreeks in de oren van de Achterhoeker. Zet vandaag nog jouw bedrijf in de spotlights. En bezoek radioideaal.nl/adverteren.
8: Nederland telt tal van bekende schilders. Arnie Schilder, Nick Schilder, ach, ga zo nog maar even door. Toch is er één schilder die anders is dan alle andere schilders. Regelink Schildersbedrijf in Keijenborg. Een traditionele schilder waar vakmanschap nog vooraan staat. Een schilder voor onderhoud, nieuwbouw of verbouw. Geen verwaande kwasten, alleen maar topmerken. Achterhoeks vakmanschap. Niks meer, niks minder. Regelinkschildersbedrijf.nl. Gewoon goed.
6: Zet vandaag nog jouw bedrijf in de spotlight. En bezoek radioideaal.nl/adverteren.
9: Hey nu, bouw- en montagebedrijf. Al 25 jaar een begrip in de Achterhoek. Van verbouw tot nieuwbouw staan onze allround bouwspecialisten altijd voor je klaar. Hoogwaardige kwaliteit, of het nu gaat om advies of de daadwerkelijke bouw en oplevering. Ons Hewi team staat er stijger om aan de slag te gaan met jouw bouwproject. Hewi, een stevige fundering voor jouw volgende project. Bezoek hewi.nl en start samen.
10: Feest vieren of een vergadering of workshop organiseren midden in de natuur aan de voet van de Lochemse Berg? Kom naar de Heksenlaak voor al uw feesten en partijen tot 450 personen. Kijk op heksenlaak.nl.

heerlijke plaat om je tuinfeestje te beginnen, hè? Vind je niet? Ja, dat vind ik wel, hoor. Nou, geweldig, jongens. Even kijken. Hij doet het niet. Waarom doe je het niet? Er staat wel muziek klaar en dan denk je van, er zou muziek moeten komen, maar nee, hij wil niet. We gaan even kijken wat daar mee aan de hand is. En ik zeg, goedemiddag, fijn dat je erbij bent. Dit zijn de groetjes en de verzoekplaatjes in de komende 2 uur. Dat doen we elke zondag hier op Radio Ideaal. Dus vandaag ook. En dan wil jij een plaatje aanvragen. Het kan via ons WhatsApp-nummer 0314 377 970.

en vandaag ook natuurlijk. Hè. Vandaag kun je ook genieten van het leven, hoor. René Schuurmans. En ik vertel de knopjes die ik moet indrukken, die doen het weer. Die deed het net eventjes niet. Heeft iemand een andere instelling gedaan? En ja, daar let je eventjes niet op natuurlijk. Maar ik kan je vertellen, we zijn er toch goed weer uitgekomen. En we kunnen het programma gewoon door laten gaan. Dat is ook prettig natuurlijk. Ja, er zijn af en toe van die goochelers, of zijn ze aan het poetsen of zo, en dan drukken ze knopjes in en dan gaat alles mis. Nou ja, goed. We zijn er weer, we hebben alles weer boven water gekregen en draaiend

0: En één keer staat dat woordje de ervoor. Alle andere keren is het weggelaten. Dus, ja, leg het mij maar uit. Dat hoef je me niet uit te leggen. Ik weet het niet. En ik vind het ook niet echt heel erg fascinerend. Maar goed, laat ik muziek gaan draaien. Misschien net zo gezellig.
1: Vertrouwd dichtbij. In de Achterhoek.
2: In de Achterhoek.
0: Wie is dit?
3: Hey! Radio Ideaal.
0: Hier gaan we luisteren naar Delano Dunker. U kent hem niet, ik ook niet.
4: 12

0: zouden we kennis kunnen maken met Delano Dunker. Alles of niets. Alles of niets is de single die onlangs van hem is uitgebracht. Ik moet zeggen, ja, het heeft wel wat. Het is wel een goede radiosingle.
1: Geef me alles of niets.
0: En de Tour de France is begonnen. Je m'appelle Frank.

0: ja, de Tour de France is begonnen. Hey Fransie, de Tour de Fransie, lange Fransie en kleine Fransie Duits.
1: Ah, magnifiek.
0: En het is al wel een leuke plaat eigenlijk. En dan zeggen ze magnifiek erachteraan natuurlijk. Vanmiddag begint de Tour. Ja, gisteren is hij begonnen met de ploegentijdrit. Maar vanmiddag gaan ze dan echt voor fietsen. En ja, wat spannend. We moeten drie keer een vrij steile berg omhoog fietsen. Dus niet zo'n hoge, maar wel, wel steil. Ja. Deze begint dan alweer. Ja. Ik heb de zwoele zomernachten van Rutger van Barneveld klaarstaan. Maar dan wil ik je eerst even wat anders laten horen. Moet je opletten. Frank en Mirella.

Frank en Mirella, heel lang geleden, Mykonos. En op deze plaat kwam ik, omdat ik liep te denken, waar lijkt die nieuwe single van Rutger van Barneveld? Die zwoele zomernacht, waar lijkt dat nou eigenlijk op? En dan, ja, dat heb ik dan, pak de informatie moet me denken, loop ik daar de hele dag over na te denken. Op een gegeven moment schoot me deze te binnen. Ja, ik kan er niks aan doen, het lijkt erop. Stiekem laten inspireren eigenlijk.

0: Mykonos. Ik heb niks te veel gezegd, denk ik. Met de zwoele zomernachten van Rutger van Barneveld.
1: Radio Ideaal. Thuis, op je werk of onderweg. Ja.

trekken naar de Costa del Sol. Ik denk dat ze gisteren via de A12 geprobeerd hebben. Maar er werden ze een beetje opgehouden onderweg in elk geval. De Dutch Boys hebben de nieuwe single gemaakt, dat heb je al begrepen. En die heb je net geluisterd hier bij Radio Ideaal. We gaan de plaat draaien speciaal voor Henk en Willemien. Ja, even wachten jongens. Henk en Willemien, Gerda en Ria. En die wordt aangeboden door Dini. Dini vroeg om een plaat De Engel van Jannes. Dini, ik heb er een gevonden. Dat heet Die Engel, dat ben jij. Ik denk dat je die bedoeld hebt. Dus dat kunnen wij met z'n tweeën. Dat onthoud jij, dat onthoud ik.

hoop dat het een goede plaat is geweest. Het was in elk geval Jannes en hij zong over een engel. Dini, dankjewel voor dit verzoekje. En dan heb ik nog een verzoekje binnengekregen voor de nieuwste van de 3J's. Ja, die is een maand geleden al gepresenteerd. Ik had hem nog niet gehoord, moet ik eerlijk zeggen. Maar hij staat wel in het systeem, dus we kunnen hem draaien. Oeh, reggae. Oh, ja, ja. Los vast, zo heet hij.

0: nieuws uit jouw regio.
1: Mijn naam is Jeannette Schmid. Het succesvolle beplantingsproject Het Veen rondom boerderij Het Gagel in Lochem krijgt een vervolg. Ook in het Zwarte Veen in de gemeente Bronckhorst gaan het Dynamo Fonds en Stichting Landschapsbeheer Gelderland samen met grondeigenaren werken aan herstel van het landschap. Donderdag 16 juli vindt een informatiebijeenkomst plaats bij de Wildenborgse Kapel in Vorden. Grondeigenaren kunnen zich na afloop van deze bijeenkomst opgeven voor een kosteloos veldbezoek en een op maat gemaakt inrichtingsplan. Dankzij deze samenwerking en financiële ondersteuning van het fonds kan er structureel worden geïnvesteerd in het herstel van het karakteristieke Achterhoekse landschap met landschapselementen en advies voor grondeigenaren. De toekomst van het Varsseveldse Bloemencorso en Optocht staat onder druk. De organisatie merkt dat er steeds minder blauwplekken zijn. AOV Varsseveld en Stichting Bloemencorso Varsseveld sturen daarom samen een brandbrief naar de gemeente Oude IJsselstreek. De organisaties vragen de gemeente om actief mee te denken over nieuwe bouwplekken. Voor een oplossing wordt gekeken naar buurgemeente Oost-Gelre, want in Lichtenvoorde faciliteert de gemeente meerdere bouwlocaties voor het Bloemencorso. Zonder hulp van de gemeente vrezen de organisaties dat het evenement langzaam kleiner wordt. Zondag 12 juli valt op het circuit de Kappenbulten in Halle de beslissing in de CAT2M Dutch Masters of Motocross. In geen enkele klasse is de kampioen al bekend. Dat betekent dat alle titelkandidaten nog vol aan de bak moeten en het publiek zich kan opmaken voor een dag vol spanning, spektakel en motorsport van het allerhoogste niveau. De grootste publiekstrekker is zonder twijfel Jeffrey Herlings. De Bullet schreef maar liefst 117 Grand Prix-overwinningen op zijn naam en geldt daarmee als een van de succesvolste Grand Prix-motocrosser aller tijden. Dat de finale plaatsvindt in Halle maakt het spektakel compleet. De Kappenbulten hebben een rijke Grand Prix-historie en staan bekend als een van de meest technische zandcircuits van Nederland. En tot zover een overzicht van het nieuws uit de Achterhoek.
0: Geen gezeur.
2: Lekker, hè?
0: Dit is Willem van der Veur.

0: Als familie van Casey en de Sunshine Band. Weet je dat nog? Ja, dat hoorden we een beetje bij elkaar allemaal. En dit was haar grote hit. Shura, Shura. Later heeft ze nog een hit gehad die heel Amerika op de kop heeft gezet. Dat was Tonight is the Night. Maar dat draaien we niet op de zondagmiddag. Nee, dat hoeft toch niet. We hoeven niet alles te draaien. De kleine diamant van Wimmy Bouwman. Die gaan we ook draaien. Verzoek.
1: Tranen zeggen meer dan alle woorden.
0: Voor Tony. Even kijken hoor, de naam staat er helemaal. Tony Gerrits.
1: Hier zijn, dat zijn wij.
0: Die is in de komende week jarig. Wat leuk. Ja, gefeliciteerd alvast.
1: En jij weet best, je kunt me blind vertrouwen.
0: De plaat wordt aangevraagd door Tony.
1: Geloof me, al je zorgen zijn voorbij.
0: Nee, niet door Tony. Door iemand uit Drenthe. Dat is wat.

kleine diamant. Ach ja, wat we nou toch over diamanten hebben. Damien van Os, heb je daar wel eens van gehoord? Die heeft ook een plaat gemaakt over een diamant, over een diamantenring zelfs. Dat is helemaal het sunum natuurlijk. Maar ik heb die foto's zitten bekijken van Damien. Ja, je mag er niks van zeggen, maar ik zou zeggen, koop eens een andere stylist. Andere bril, andere kapsel. Het zou je goed doen in elk geval, ja.

0: nadenkt waar waar had Willem het net over. Zoek het eens op. Google het maar of zo. Diamond, zo heet hij. D-A-I. Ja, Y is het eigenlijk. M-I-A-N. Damien van Os. En de diamantenring, die heeft hij bezongen.
1: Vertrouwd dichtbij. In de Achterhoek. In de Achterhoek.
0: Er komt een verzoekplaat aan. En die verzoekplaat die mag ik draaien voor alle luisteraars die het leuk vinden. Nou ja, er zijn er een heleboel. En wordt aangeboden voor de zondagmiddag. La, la, la, la, la, la, la. Draai eens een plaat van Jacques Herre. Ja. Dan gaan we al gauw naar, naar Manuela, maar hij heeft er veel meer gemaakt hoor. Deze bijvoorbeeld. Ik heb de zomer meegebracht.

dus de winter is zeker voorbij. Ja. Het gaat wel op het moment. Het spettert af en toe een klein beetje wat water uit de lucht. Niet heel veel trouwens hoor. Maar goed, er zitten wat wolken in de lucht. En het gaat veranderen. Volgende week wordt het weer net zo warm als dat het verleden week was. Dus een graad of 30 tot 35 kan het wel eens gaan worden. Zijn jullie er dan nog, wordt hier gevraagd bij Radio Ideaal. Ja, zeker, we smelten niet weg. We hebben de airco, dat is best lekker. Voor gezellige mensen die net de plaat van Jacques Herbst hebben beluisterd. En dachten van, dat is gezellig. Dat het verleden week was. Dus een graad of 30 tot 35 kan het wel eens gaan worden. Zijn jullie er dan nog, wordt hier gevraagd bij Radio Ideaal. Ja, zeker, we smelten niet weg. We hebben de airco. Dat is best lekker. Voor gezellige mensen die net de plaat van Jacques Herbst hebben beluisterd. En dachten van dat is gezellig. Mag ik nog een plaat draaien voor de gezellige stemming?

0: ook een Nederlands liedje van haar. Vliegen met meer in die hemel, in die heimat hierin van de Kastelroerspatsen. Om gewoon een plaat voor jou en voor al die andere mensen die mee zitten te luisteren.
1: Nieuws van dichtbij en de leukste muziek. Radio Ideaal.
0: Nou, de leukste muziek hebben we sowieso. Vooral als het wordt aangevraagd. Dan kunnen we zoeken, hoef ik zelf niet zo hard na te denken. Dat scheelt al een heleboel natuurlijk. Ja, dat krijg je het warm in. Dennis Jones, samen met Pussycat overigens.

0: het bal gaan alle meisjes van het land het schoentje passen. Er is maar één schoentje. Voor één meisje.
1: Ze kunnen beter meteen naar Schoenmoorden Hermans in Hengelo, Gelderland of Winterswijk gaan. Want daar hebben wij voor iedereen een schoen die past. Eerlijke en duurzame schoenen. Voor dames en heren. In verschillende wijdte, maten en prijsklassen.
0: In dat geval... Schoenmoorden Hermans.
2: Kom naar Goossens Atomica in Hengelo. En bekijk onze voorjaars- en zomercollectie kleding. Laat u verrassen door ons ruime assortiment van jassen en vesten en van jurkjes tot overhemden, capris en korte broeken. En we hebben ook grote maten voor dames en heren. Goossens Atomica. De zaak waar service nog voorop staat.
1: De opruiming is begonnen bij Schoenmoorden Hermans. De betere en mooiere schoenmerken voor extra lage prijzen.
0: Wie de schoen past, heeft een koopje.
3: Je luistert naar Radio Ideaal. Het nieuws uit binnen- en buitenland.
4: Jeroen van Kam met het NOS Journaal. Van de 29 mensen die in de Haagse Schilderswijk werden aangehouden na de wedstrijd Marokko-Canada is het merendeel inmiddels weer vrij. Een aantal kreeg een boete. Na de 3-0 overwinning van Marokko gingen veel mensen de straat op. In Den Haag gooiden relschoppers onder meer met zwaar vuurwerk en stenen. Ook in Rotterdam, Utrecht en Leiden waren er ongeregeldheden. De Franse brandweer is hard bezig met een nieuwe natuurbrand net boven Perpignan. Het departement zegt dat de brand zich verspreidt richting het zuiden. De andere natuurbrand bij de Zuid-Franse stad was net onder controle. Autoriteiten hadden toen aan ruim 3000 mensen het bevel gegeven om het gebied te verlaten. Daar is nu nog geen sprake van. In de Albanese hoofdstad Tirana zijn voor de 35e avond op rij mensen de straat opgegaan om te protesteren tegen de regering van premier Rama. Tienduizenden mensen riepen om zijn aftreden. In eerste instantie richtte het protest zich tegen de bouw van een toeristenresort door de dochter van de Amerikaanse president Trump. Inmiddels gaat het ook om corruptie van de regering in Albanië. Rama staat achter de bouw van het Trump Resort in een kwetsbaar natuurgebied en wijst op de economische voordelen voor het land. Staatsbosbeheer wil alle bezoekerscentra sluiten. Ruim 10 jaar geleden viel de overheidssubsidie weg en sindsdien lukt het niet meer om ze rendabel te maken. Onder meer de centra in de Oostvaardersplassen, Schorlse Duinen, Sallandse Heuvelrug en het Drents-Friese Wold gaan het komend half jaar waarschijnlijk dicht. Het definitieve besluit valt in oktober. Voetballer Denzel Dumfries, die vertrekt van Inter Milan naar Real Madrid, 30-jarige rechtsachter, heeft een contract tot 2030 getekend. Geruchten gingen al een maand dat hij zou overstappen en hij was ook al medisch gekeurd in Madrid. Maar de officiële bevestiging bleef uit. Dumfries speelde 5 jaar in Milan. Het weer overwegend bewolkt met af en toe wat motregen in het noorden en het midden van het land. Vanuit het zuidwesten breekt de zon af en toe door. Het is 19 tot 24 graden. Morgen ook eerst bewolkt, later zon, dan 22 tot 27 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Verkeersinformatie.
5: Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. In de regio Gelderland staan files op de A1 Amsterdam richting Apeldoorn tussen Hoevelaken en Barneveld. 10 minuten vertraging na een ongeluk. 1 rijstrook is dicht. A2 Utrecht richting Den Bosch. Voor af de kerk Driel 10 minuten. A12 Arnhem richting Duitse grens. Een kwartier vertraging. En op de N304 Apeldoorn richting Ede, tussen Hoenderloo en Otterlo, een kwartier vertraging. Daar staan mensen die moeten omrijden vanwege de afgesloten A50. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
6: Op zoek naar bedrijfskleding die echt indruk maakt? Maak kennis met Frederiks Bedrijfskleding. Of je nu in de bouw, de horeca of de zorg werkt, wij hebben de perfecte collectie voor jouw bedrijf. Persoonlijk advies, een passessie op locatie en bedrukking. Alles wordt geregeld. Frederiks Bedrijfskleding levert kwaliteit en service waarop je kunt vertrouwen. Maak vandaag nog een afspraak op frederiksbedrijfskleding.nl en kleed ook jouw bedrijf voor succes.
7: Op zoek naar hout voor je schutting, overkapping of tuinhuis? Dan moet je bij KP Houthandel zijn. Van Douglas tot eikenhout. Alles direct op voorraad en voor de goedkoopste prijzen van Nederland. Bezoek ons aan de Veldhoekseweg 2 in Veldhoek. Met onze gloednieuwe drive-in. Kom langs met je aanhanger. Laat het gemakkelijk thuis bezorgen. Of kom gewoon lekker inspiratie opdoen. Professional? Dan krijg je extra korting. KP Houthandel slaat alle prijzen. Nok hout.
6: Wil jij in je vrije tijd net zo strak bijlopen als op je werk? Bij Frederiks Mannenmode vind je een uitgebreide en stijlvolle collectie. Ontdek de nieuwste trends in onze winkel in Hengelo, Gelderland.
8: Midden in Zelhem bevindt zich een heerlijk stukje Italië. Pizzeria Gelateria Attraverso. Geen doorsnee pizza's, maar echte Napolitaanse. Gemaakt met het beste 24 uur deeg en verse traditionele ingrediënten. Gebakken in een echte Napolitaanse houtoven. En geen gewone ijsjes, maar premium Italian gelato van Meno di Ciotto. Proef de smaak van Italië in Zelhem. Kom naar Pizzeria Gelateria Attraverso. Bij ons kan het allemaal.
9: Discus Molenkamp is de leukste dierenspeciaalzaak van de Achterhoek. Heb je een hond, kat, knaagdier, vogel of vis? Kom dan eens langs bij Discus Molenkamp in Zelhem. Hier vind je alles wat jouw huisdier nodig heeft. Tegen scherpe prijzen en met het beste advies. Kom snel naar de leukste dierenspeciaalzaak in de Achterhoek. Discus Molenkamp in Zelhem. Oh ja, je maatje mag natuurlijk gezellig mee.
10: Gas. Water. Licht.
11: Allemaal eerste levensbehoeftes. Stel je voor dat dit er even niet is. Wat doe je dan? Dan ga je naar Gotink-installatie. Want Gotink-installatie is de moderne en veelzijdige totaalinstallateur voor de hele Achterhoek. Kijk maar eens op gotinkinstallatie.nl of kom naar onze showroom in Hengelo, Gelderland. Tot snel.

einde voor het leven. Dat was de eerste plaat na 1 uur. Jan Smit heeft het gezongen, geschreven in de tijd ook. En ik kom er wel een beetje bij aansluiten. Want alle mensen die mij van de week gefeliciteerd hebben... in verband met mijn verjaardag afgelopen maandag... hartelijk dank. Ik heb me... Dat waren er niet even een paar. Dat waren er echt wel een heleboel. Maar dan voel je je toch extra feestelijk op zo'n dag. Elke keer...

Het is vakantietijd, dus er komen dan in de vakantietijd komen nooit zo heel veel nieuwe platen uit. Dat is in september, komt dat dadelijk weer op gang. Hè? Nou neemt het eventjes een beetje af. Dus dan kun je die gouden oude nog weer een beetje opzoeken trouwens. Maar er zijn wel nieuwe platen. Zo hebben we de nieuwe van de 3J's al gedraaid net. Dat heb je me nog meegekregen. En we hebben een nieuwe van de Paloma's. Anders die zegt dat tegen me. Lieve Willem, wil je de Paloma's de nieuwe eventjes draaien? En ik zeg, hoe heet die dan? Moet er misschien nog olie bij? Het garagelied. Ik heb geen idee. Ik ken hem nog niet, maar hij klinkt zo.

Hij is leuk, hè? Dit is een nieuwe van de Paloma's. Als je volgende week naar de Zwarte Cross gaat, over 14 dagen bedoel ik natuurlijk. Ik zou zeggen, download hem eventjes en oefen hem goed. Want de jongens die komen naar de spelen en dan gaan ze zeker deze hit ook spelen. Daar op trein in de café, de, wat is dat ook alweer, de blauwe stier? Radio Ideaal. Ja, even, oh, er valt een plaat weg. Dat was niet de bedoeling. Die ga ik nog, nou, die gaan we dadelijk dan even draaien.

nacht van je dromen. Ja. Susanna Veldmeijer, ze maakt leuke platen tegenwoordig. Doet ze al langer, maar ze was eventjes een tijdje tussenuit. En in één keer komt ze weer terug. En ja, de ene na de andere hit, die komt uit de portefeuille van haar producer, moeten we maar denken. En deze heette De Nacht van Je Dromen. En dan gaan we plaat draaien voor Dini Uitbaak. Er moet een plaat worden van Vader Abraham. Vader Abraham heeft nog steeds geen standbeeld in Elst. Dat vind ik schandalig eigenlijk. Dat verdient iemand toch? Echt. Ja. Dit is die ene herinnering.

wel gezongen, alleen die hebben we dan niet hier in het systeem zitten. Dus ze hebben het met de instrumentale uitvoering gedaan. Maar er zijn de mensen die zelf mee kunnen zingen, die de tekst uit hun hoofd kennen. En dat is natuurlijk ook hartstikke mooi. Speciaal voor Dini Uitbaak hebben we deze gedraaid. En dat ging over die herinnering natuurlijk. In Seerdenberg zit Joeri nog altijd tussen de Nieuwe Haringen. Nee, niet tussen de Nieuwe Haringen. Hij doet wat anders tegenwoordig. Maar hij draait wel graag mooie muziek. Frans Bauer bijvoorbeeld van het album Was dir mein Herz nicht sagen kann. Je begrijpt het al. Frans Bauer in het Duits. Ja, zeker.

Was die in mijn hert niet gaat zaken gaan. Het is een album, ik heb het bij me. Wil je volgende week nog een Duitse Franse bouwer horen? Laat het me maar gerust weten. Je kent het telefoonnummer natuurlijk. 0314-377-970. Dat is speciaal voor Radio Ideaal. Wat hadden we nog meer? Oh ja, Peter Borkes wilde ik wat van. Kijk, Peter Borkes, die zong dit. Dat was gewoon drummer hè, bij de band. Ja. Maar die zetten de hele zaal op de kop als ze dit begonnen te spelen. Peter Borkes, ja. We hebben half jaar geleden een leuke plaat uitgebracht. Hamas heet die plaat. En die plaat die heeft niet zoveel gedaan. Het was een beetje een verkeerde tijd. Maar nu is het zomer en nou doen we gewoon... Hamas nog een keer.

dat die plaat opnieuw is uitgebracht. Ik denk dat het beter is. Dat dit nog wel een leuk zomerhitje kan worden voor Peter Borkes. Dat komt ook wel uit de Achterhoek, hè? Ja, zeker wel. We hebben een hoop artiesten die mooie platen maken. Dus deze ook weer. Jan Mas. En dat betekent proost. Dat weet ik dan nog wel. Ja, dat weet ik dan. Nou, een beetje feestelijke muziek draaien, jongens. Dat is altijd gezellig natuurlijk hier. Zeker bij Radio Ieder.

ik vind het een lekker plaatje. Die laatste had ik niet moeten nemen. Ja, de ene laatste was eigenlijk helemaal verkeerd. Maar dat gaat verder niet om. Arjan Veneman op deze zondagmiddag bij Radio Ideaal. Wat gaan we ook alweer draaien? Plaat van Femke Hengeveld. Je hebt een nieuwe single uitgebracht. En die is hartstikke leuk. Die heet Feestje. Ja, hoe leuk kun je het hebben natuurlijk. En toen dacht ik, die is toch pas geleden hier geweest. Maar is alweer 5 jaar geleden. Daar snap je ook niks van, hè?

alleen leuk, maar ook een mooie vrouw natuurlijk. Femke Hengeveld. En onthoud de titel van de plaatje. Het gaat over een feestje. Verleden week was hij hier nog in de studio te gast bij Rudy. Ja, zondags, hè. Mooi zo, hè. Laat maar ze dan. De nieuwe single van Dennis. Wie, wat, waar.

0: hij is verliefd. Dat lijkt ook wel een mooie...
1: Ja, ik ben totaal verloren.
0: En totaal verloren. Dennis, een vaste gast hier bij Radio Ideaal. Zeker op die zondagochtend tussen 11 en 12 uur. En dan komt hij deze nieuwe single bijvoorbeeld brengen. Wie, wat, waar. Ja. Wat gaan we doen? Oh, oh ja, dat is zo leuk. Rock.

0: vind dit zo lekker.
1: Ja.
0: Dat is een van die leuke dingen. Ach, jongens. Zomersproetjes. Meisjes hebben er wel eens last van. Maar elk sproetje, hij heeft het gezongen. Elk sproetje is een kusje waard. Absoluut waar.
2: Vertrouwd dichtbij. In de Achterhoek. In de Achterhoek.
0: Radio Idea. Dat we toch met die hele oude dingen bezig zijn. Er is een verzoekje binnengekomen voor Art Eggens. Hadden we die? Ja, zelfs die hadden we. Het gaat over een meisje met een rode rok.

0: Ja, zoeken geweest naar dit nummer. Ja, het was in de tijd waren de computers nog niet zo bij de hand als tegenwoordig. En dan ga je op alle braderieën en tweedehandsmarkten. En als je ergens singeltjes zag, dan gingen we op zoek naar dat liedje. En later kon ik het natuurlijk wel makkelijk vinden. Maar ik herinner me dat nog altijd wel goed, die jacht. Want het maakte toch wel iets gezellig.
1: Radio Ideaal. Ja. Jouw regio. Jouw radio.
0: Dat dacht ik toch.
1: Jouw radio.
0: Zet je radio maar in de tuin hoor en laat de buren meegenieten van deze mooie

0: Elke dag een droom.
1: Dat is mooi natuurlijk, hè?
0: De man met het witte petje, weet je het nog? Hij heet een ja-man en maakt leuke platen tegenwoordig trouwens. Hij begon ooit als coverartiest voor Wim Bart. Ja, herinner ik me nog wel. En wat had ik dan ook nog? We gaan wat ouds doen. Dat vind ik altijd wel weer gezellig. Of zullen we eerst Bauke doen? Eerst Bauke maar, hè? Ja, joh.

oude jas, vergeten door de tijd. Het stof was vaal, de knoopjes wat versleten. Maar hij rook nog steeds naar jou, naar het verleden.

0: Jij leeft nog elke dag in mij.
1: Radio Ideaal. Vertrouwd dichtbij. In de Achterhoek.

Heb jij dat ook als de bezoekers klinken? Nou, ik niet zo trouwens hoor, maar ik kijk net op de klok, ik schrok ervan. Ik denk, oh jee jongens, het is alweer bijna 2 uur. We gaan de tijd toch vlug als het gezellig is, hè? Dat kan je niet voorstellen. Ja, ik heb nog 1 plaat voor je te gaan, maar ik wil toch zeggen dat ik er volgende week zondag weer ben, tussen 12 en 2 tenminste. Als het leven meespeelt, want dat moeten we altijd vanuit gaan natuurlijk. Dadelijk tussen 2 en 3 uur onze meest stille disjockey. Hij draait platen van onder andere de Outfield van, even kijken hoor, van Wolter Kroes. Oh, gezellig altijd. En tegen 2:30 heeft hij de gebruikelijke zondagplaat van de Beatles. Ik zeg tot de volgende week. Maak er wat moois van en als het te warm wordt, jongens. Hoofd koel en de voeten warm, hè.

0: de Kovik. Ook voor loonwerk. Voor het zaaien en bemesten van het gewas, tot het maaien en persen van grote balen. Het totaal loonwerkpakket en ook deskundig advies. De Kovik. De juiste machines. Deskundig personeel. En jarenlange ervaring. De Kovik. Altijd vertrouwd.
1: Koken gaat helaas niet meer zoals vroeger. Maar genieten van een gezonde maaltijd blijft wel belangrijk natuurlijk. En daarom kies ik voor mezelf. En de maaltijdservice van Eetidee. Elke dag verschillende gerechten. Gezond en lekker.
2: Ontvang nu 3 koelverse maaltijden voor maar €15. Zonder verplichtingen. Kies ook voor jezelf. Ga naar eetidee.nl om morgen al te genieten van de eerste maaltijd.
3: Een huis is meer dan 4 muren. Het is comfort, rust en zekerheid. Daarom bouwt Oosthuis aan Doetinchem prefab woningen met de kwaliteit van echte woningbouw. Voor mantelzorg, vakantie of permanente bewoning. Gebouwd in eigen bouwhal, hoogwaardig afgewerkt en klaar voor de toekomst. Duurzaam, doordacht en zonder concessies aan kwaliteit. Uw thuis begint bij Oosthuis. Kijk op oosthuis.nl.
4: Je luistert naar Radio Ideaal. Het nieuws uit binnen- en buitenland.
5: Jeroen van Kamp met het NOS Journaal. 2 jongens van 15 zijn om het leven gekomen bij een auto-ongeluk. Dat gebeurde ten noorden van Uden in Brabant. De auto waarin ze zaten botste tegen een boom en vloog in brand. Hoe het ongeluk kon gebeuren is nog onduidelijk. De weg waar het gebeurde is in beide richtingen afgesloten geweest voor onderzoek. Van de 29 mensen die in de Haagse Schilderswijk werden aangehouden na de wedstrijd Marokko-Canada is het merendeel inmiddels weer vrij. Een aantal kreeg een boete. Na de 3-0 overwinning van Marokko gingen veel mensen de straat op. In Den Haag gooiden relschoppers onder meer met zwaar vuurwerk en met stenen. Ook in Rotterdam, Utrecht, Tilburg en Leiden waren er ongeregeldheden. De Franse brandweer is hard bezig met een nieuwe natuurbrand net boven Perpignan. Het departement zegt dat de brand zich verspreidt richting het zuiden. De andere natuurbrand bij de Zuid-Franse stad was net onder controle. Autoriteiten hadden toen aan ruim 3000 mensen bevel gegeven om het gebied te verlaten. Daar is nu nog geen sprake van. Staatsbosbeheer wil alle bezoekerscentra sluiten. Ruim 10 jaar geleden viel de overheidssubsidie weg en sindsdien lukt het niet meer om ze rendabel te maken. Onder meer de centra in de Oostvaardersplassen, Schorrelse Duinen, Sallandse Heuvelrug en het Drents-Friese Wold gaan het komend half jaar waarschijnlijk dicht. Het definitieve besluit valt in oktober. Voetballer Dancy Dumfries vertrekt van Inter Milan naar Real Madrid. 30-jarige rechtsachter heeft een contract tot 2030 getekend. Geruchten gingen al een maand dat hij zou overstappen. En er was ook al medisch gekeurd in Madrid. Maar de officiële bevestiging bleef uit. Dumfries speelde 5 jaar in Milaan. Het weer overwegend bewolkt met af en toe wat motregen in het noorden en midden van het land. Vanuit het zuidwesten breekt de zon af en toe door. Het is 19 tot 24 graden. Morgen ook eerst bewolkt, later toch zon. Het wordt dan tussen de 22 en de 27 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: Verkeersinformatie.
6: Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. In de regio Gelderland staan files op de A2 Utrecht richting Den Bosch. Tussen Beest en Zaltbommel is de vertraging 10 minuten. A12 Arnhem richting Duitse grens, voor de grens 10 minuten oponthoud. De A12 Duitse grens richting Arnhem, voor Duiven 10 minuten. N50 Emmeloord richting Zwolle, voor knooppunt Atterbroek 10 minuten. De N304 Apeldoorn richting Ede, tussen Hoenderlo en Otterlo een kwartier vertraging. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
7: Bij Tuincentrum Bloemendaal in Drempt vind je alles voor een groene en bloeiende tuin. Maar ook alles voor in en om je huis. Planten, bloemen, accessoires en meer. Kom naar Tuincentrum Bloemendaal in Drempt en laat je inspireren en verrassen. Hey, buurman.
8: Dag, buurvrouw.
7: Wat is het toch heerlijk behagelijk hier binnen.
8: Dank je. Lekker, hè? Wanneer laat jij eigenlijk je gevel isoleren door Harmse spouwmuurisolatie? De professionele spouwmuurisolatie van Harmse zorgt voor meer comfort en verlaagt direct het energieverbruik van je woning. Kijk maar op isoleerpartner.nl.
7: Volg ons ook op Facebook en Instagram voor leuke acties. Tuincentrum Bloemendaal in Drempt.
9: Beleef een mooie voetbalmiddag bij ZTT20 en zie de superboeren in actie op zaterdag 1 augustus. Dan speelt de Graafschap tegen Excelsior bij ZTT20 in Zelhem. Doe mee met de verloting en maak kans op een seizoenskaart en een shirt van de Graafschap. Er is genoeg eten en drinken zodat het een gezellige middag wordt. De toegangsprijs is €6 en de poorten gaan open om 11 uur. Graag tot ziens bij ZZT20 op zaterdag 1 augustus... voor de oefenwedstrijd De Graafschap tegen Excelsior... op Sportpark de Bluimerskamp in Zelhem.
10: L&B Vorden. Al meer dan een halve eeuw vakmanschap in tractoren, land- en tuinbouwmachines. Kwaliteit gegarandeerd. Als dealer van topmerken KHIH, Steyr en Puttinger. Ook voor onderhoud ben je aan het juiste adres.
11: En dat maakt het verschil in het veld.
10: Meer weten? Kijk op lnbvorden.nl voor meer info. Een goede boer, groot of klein, wed dat je bij L&B Vorden moet zijn.

0: Radio Ideaal Agenda.
1: Tot en met eind augustus presenteert het Nationaal Onderduikmuseum in Aalten de bijzondere expositie Over Leven in de Marktkamer. Tentoonstelling vertelt het aangrijpende verhaal van Aaltenaar Jan Tolkamp, die als dwangarbeider diverse concentratiekampen overleefde. Zijn memoires zijn door kunstenares Marijke van Dijk vertaald naar een uniek kunstproject. Jan Tolkamp werd op 30 januari 1944 opgepakt tijdens de razzia op de kerken in Aalten. Hij overleefde kamp Amersfoort en de verschrikkingen in Nazi-Duitsland, waaronder de kampen Husum, Swesing, Neuengamme en Ravensbrück. Op latere leeftijd voerde hij intensieve gesprekken over deze sporen uit het verleden met Marijke van Dijk. De gesprekken en de indrukwekkende memoires van Tolkamp leidden in 2010 tot een handgedrukte, gelimiteerde editie van het kunstboek Over Leven. De expositie toont dit kunstboek, waarvan een exemplaar door de familie aan het museum is geschonken, samen met de originele kunstwerken en de rauwe persoonlijke teksten van Tolkamp. Zoals Van Dijk het omschrijft, het is zijn verhaal, uniek maar ook weer niet, want er zijn veel te veel van dit soort verhalen. Het lijden mag niet vergeten worden. Meer informatie over openingstijden en tickets van het Onderduikmuseum is te vinden op www.onderduikmuseum.nl.
0: Radio Ideaal. We use

0: Nieuws uit jouw regio.
1: Mijn naam is Jeannette Schmitz. Een Montferland heeft een nieuw college. In plaats van 4 gaan 5 wethouders het de komende 4 jaar doen. VVD'er Martin Som keert terug in het college. Jeannette Derksen van Lokaal Belang en Ingrid Wolsing van Pro gaan door. Het CDA komt met 2 nieuwkomers, Giel Polman en Merel Balduk. Een belangrijk thema tijdens de coalitieonderhandelingen was het verbeteren van de bestuurscultuur in Montferland, dat de afgelopen jaren regelmatig negatief in het nieuws kwam door politieke onrust. Opvallend is dat, net als de afgelopen bestuursperiode, de vrouwen in het college van Montferland in de meerderheid zijn. Goed nieuws voor buurtschap Bekveld. De voormalige basisschool is gekocht van de gemeente Bronckhorst en wordt ingericht als ontmoetingsplek. Het pand werd al gebruikt door de bewoners van het buurtschap, maar nu is de stichting Buitengewoon Bekveld ook eigenaar van het gebouw. De stichting koopt de school voor €135.000 van de gemeente. Dit betalen ze met een in 2024 door Bronckhorst beschikbaar gestelde subsidie van ruim €150.000. Het bedrag was bedoeld om het pand te verduurzamen, maar mag nu gebruikt worden voor de aanschaf. De overdracht van de basisschool in Bekveld vindt plaats tijdens het buurtfeest op 4 september. Een briljante feest in Doetinchem dit weekend op Sportpark de Bezelhorst. Atletiekvereniging Argo viert het 65-jarig bestaan. Hardloopfanaten in Gelderland kennen de club, onder meer van de halve marathon in oktober en de 5x5 estafetteloop in mei. Maar Argo is ook voorloper van hardlopen voor blinden en slechtzienden. Dat begon al in 2000, terwijl het landelijk initiatief Running Blind pas sinds 2007 bestaat. Elke atletiekvereniging heeft haar helden. Argo heeft in december de Gerard Schepers Cross, vernoemd naar de organisatie van de halve marathon van Doetinchem, die in 1985 voor het eerst plaatsvond. Schepers overleed in 2013. En tot zover een overzicht van het nieuws uit de Achterhoek.
2: We zitten

0: We zouden deze commercial zo kunnen beginnen.
1: Howdy folks, koop nu je tweedehands auto bij autobedrijf Berendsen.
2: Of zo.
3: Yo, onderhoud, APK en banden. Je weet toch, bij autobedrijf Berendsen moet je
0: Ja, we doen het allemaal, maar niet op die manier. Wij zijn laagdrempelig, betrouwbaar en klantgericht. Wij helpen je met je auto. Wij zijn autobedrijf Berendsen Zelhem. Maak nu online een afspraak op autobedrijfberendsen.nl.
4: Bijt u nog met vertrouwen in een appel? Pijn in de mond, bloedend tandvlees of losse tanden maken onzeker. Bij Bronkhorst Tandartsen staat een team met alle specialismen voor u klaar. Van implantaten tot een comfortabel klikgebit. Er wordt gezocht naar de oplossing die past. Zet vandaag de eerste stap. Plan een afspraak via bronkhorsttandartsen.nl. Zeker van uw mond, zeker van uzelf.
5: Heeft jouw hond net dat beetje extra nodig? Kies dan voor de gezonde voeding van Total Bite. Lekker van smaak en boordevol.

voedingsstoffen en vitamine. 100% natuurlijk, glutenvrij en licht verteerbaar. Total Bite, een heerlijke en gezonde brok voor een gelukkig en gezond leven. Kom snel naar de leukste dierenspeciaalzaak in de Achterhoek. Discus Molenkamp in Zelhem. Oh ja, je maatje mag natuurlijk gezellig mee.

0: Eugeling, Hengelo, Gelderland. Al 40 jaar een vertrouwd adres.
1: Je luistert naar Radio Ideaal. Het nieuws uit binnen- en buitenland.
2: Sit van der Linde met het NOS Journaal. Na een ongeluk in Brabant is ook een tweede jongen van 15 overleden. Vanochtend botste ten noorden van Uden een auto tegen een boom en vloog in brand. Eerder was al bekend dat een andere jongen van 15 daarbij is overleden. De politie heeft geen aanwijzingen dat er meer mensen in de auto zaten. De herstelwerkzaamheden aan het spoor bij Rotterdam duren opnieuw langer dan verwacht. Eerder werd gezegd dat alles morgen weer normaal zou rijden, maar ook dan ligt het treinverkeer richting het zuiden nog stil. Spoorbeheerder ProRail spreekt van verschillende tegenvallers. Afgelopen maandag ging er door een brand in een kabelgoot honderden kabels kapot. De verwachting is nu dat er tot zeker dinsdagochtend vroeg geen treinen op het traject naar het zuiden rijden. In Griekenland is brand ontstaan ten noordoosten van de stad Thessaloniki. Het vuur ontstond in een ravijn in een bergachtig gebied rond de stad en bedreigde drie kleine buitenwijken. De bewoners van die buurten kregen te horen dat ze moesten evacueren. Inmiddels zou het vuur onder controle zijn, melden Griekse media. De politie heeft een 76-jarige man aangehouden die ervan wordt verdacht de brand te hebben gesticht bij de op één na grootste stad van Griekenland. Delen van Tilburg en omgeving hebben vanochtend even zonder stroom gezeten omdat de netbeheerder een stroomstation had afgekoppeld. Netbeheerder Enexis zegt tegen Omroep Brabant dat er zoveel stroom werd verbruikt dat overbelasting dreigde. Huishoudens, bedrijven en ook stoplichten ten zuiden van Tilburg en dorpen daaromheen zaten ongeveer een half uur zonder stroom. De oorzaak van de plotselinge toename van het stroomverbruik is niet bekend. Het weer, het is overwegend bewolkt met af en toe wat motregen in het noorden en midden van het land. Vanuit het zuidwesten breekt de zon af en toe door. Het is 19 tot 24 graden. Morgen ook eerst bewolkt, later zon. Het wordt dan tussen de 22 en 27 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Verkeersinformatie.
3: Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. In de regio Gelderland staan files op de A12 Arnhem richting Duitse grens. Voor de grens is de vertraging een kwartier. A12 Duitse grens richting Arnhem voor Duiven 10 minuten. De N304 Apeldoorn richting Ede tussen Hoenderlo en Otterlo 20 minuten vertraging. Daar staan mensen die moeten omrijden vanwege de afgesloten A50. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
4: Ben je tussen de 7 en 19 jaar en lijkt het je leuk om te voetballen in een gezellig team? Kom dan voetballen bij ZZC20 in Zelhem. Jeugdvoetbal is bij ons belangrijk en het plezier staat voorop. Onze trainers zorgen ervoor dat je je snel thuis voelt en steeds beter wordt. Of je nu al ervaring hebt of nog nooit tegen een bal hebt getrapt, je bent van harte welkom. Einde grote vakantie starten we weer. Doe je mee? ZZC20, daar hoor jij bij.
5: Schat, de oprit is echt bult en gat.
6: Dan laat ik het wel aanleggen door Veldhuizen Groen en Graafwerk.
5: Veldhuizen wie?
6: Groen en Graafwerk. De specialist in aanleg van terras, opritten en parkeerplaatsen. Echte vakmannen daar. Kijk maar op groenengraafwerk.nl. Want voor een mooi terras, groot of klein, moet je bij Groen en Graafwerk zijn.
5: Ja, bel nou maar. Het had al af kunnen zijn.
7: Van een praktische hatchback tot een sportieve coupé. Bij Garage Tering vind je altijd rond de 50 occasions in allerlei merken, prijsklassen, kloppende historie en BOVAG-garantie. Ook voor service en onderhoud van je auto ben je bij Garage Tering aan het juiste adres. Kijk op garagetering.nl of kom naar de Boeningsteeg tussen Zelhem en Doetinchem. Achterhoekse gemoedelijkheid en met verstand van zaken. Garage Tering.
8: Een goed gesprek aan de stamtafel onder het genot van een potje bier. Lekker ouderwets dineren met heerlijke wijnen. Met je vrienden een bierproeverij met keus uit meer dan 100 speciaalbieren. Maar ook je bruiloftsfeest of jubileum in de sfeervolle zaal of biertuin. Dat allemaal in het normaalste café in de Achterhoek. Café de Tol, het hangt gewoon weer.

0: Radio Ideaal Agenda.
1: Zaterdag 1 augustus vindt Fiets de Boer op Vorden plaats. Een prachtige en leerzame fietstocht van circa 35 kilometer voor het hele gezin. De tocht gaat langs diverse agrarische of met de sector verbonden bedrijven. De start 1 augustus is tussen 10 en 11:30 bij de Dorpskerk in Vorden. Deelname bedraagt €5 per persoon en dit is inclusief een kop koffie. Kinderen tot en met 15 jaar fietsen gratis mee. Een boekje met informatie en de routebeschrijving ontvangen deelnemers bij het startpunt. Pinbetaling is niet mogelijk.
0: Radio Ideaal

0: Help! Is er nog een locatie waar ik naartoe kan voor mijn verjaardag? Hé, hey, wat zie ik hier? Boldiek.nl? Oh, echt? Oh, de mogelijkheden zijn echt eindeloos. Jubilea, bruiloften, verjaardagen, zakelijke vergaderingen. Bij de Boldiek wordt elke bijeenkomst speciaal. Oh, dit is zo fijn. Alles wordt tot in de puntjes verzorgd. Ik weet het. Ik ga naar de Boldiek. Ontdek jij ook de mogelijkheden op boldiek.nl?
1: De lekkerste patat en snacks komen uit de snackwagen van Vleesboerderij Gerritsen. Perfect voor elk buurtfeest, bedrijfsborrel, open dag of verjaardag. En dat tegen een vooraf afgesproken prijs per persoon. Kijk op de site of bel voor de mogelijkheden. Vleesboerderij Gerritsen in Tolwijk. Geen gedoe, dat is alles. Vleesboerderijgerritsen.nl.
2: Terwijl de kinderen zich urenlang uitleven in de vernieuwde speeltuin, ontspan jij met een smaakvol hapje en verfrissend drankje. Kom erbij, dat is pas genieten. Kijk snel op boldiek.nl.
3: Je luistert naar Radio Ideaal. Het nieuws uit binnen- en buitenland.
4: Sit van der Linde met het NOS Journaal. Bij de uitvaart van de Iraanse leider Khamenei heeft zijn opvolger Mojtaba zich niet laten zien. Iran heeft niet gezegd waarom zijn zoon en nieuwe opperste leider afwezig is. Drie van Khamenei's andere zoons waren wel bij de uitvaart. Mojtaba zou zwaar gewond zijn geraakt bij aanvallen van de VS en Israël. Hij is sinds de aanslag op zijn vader niet in het openbaar gezien. De dagenlange uitvaart van Khamenei begon gisteren. Duizenden Iraniërs zijn erbij aanwezig. Tijdens de uitvaart liggen gesprekken met de VS over een bestand stil. Het Nederlandse reddingsteam dat in Venezuela hielp met zoeken naar overlevenden van de aardbevingen is weer terug. Begin van de middag landde het vliegtuig met 64 reddingswerkers aan boord op Eindhoven. Het dodental in Venezuela is inmiddels opgelopen tot 3000. Anderhalve week geleden waren er twee zware aardbevingen rondom de steden Caracas en Valencia. Vorige week voer ook een Nederlands marineschip naar Venezuela voor noodhulp. Netbeheerder Enexis onderzoekt de oorzaak van een dreigende overbelasting van het stroomnet bij Tilburg. Aan het einde van de ochtend schakelde het bedrijf uit voorzorg een stroomstation uit. Dat gebeurde, zegt het bedrijf, om langdurige problemen te voorkomen. Huizen, bedrijven en verkeerslichten in en om Tilburg hebben een half uur zonder elektriciteit gezeten. Voetballer Denzel Dumfries vertrekt van Inter Milaan naar Real Madrid. De 30-jarige rechtsachter heeft een contract tot 2030 getekend. De geruchten gingen al een maand dat hij zou overstappen. En hij was ook al medisch gekeurd in Madrid, maar de officiële bevestiging bleef uit. Dumfries speelde 5 jaar in Milaan. In die tijd werd de club 2 keer landskampioen en veroverde 3 keer de Coppa Italia, de Italiaanse beker. Het weer overwegend bewolkt met af en toe wat motregen in het noorden en midden van het land. Morgen ook eerst bewolkt, later is er zon. Het wordt tussen de 22 en 27 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Verkeersinformatie.
5: Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. In de regio Gelderland staan files op de A1 Apeldoorn richting Amersfoort, tussen Afrit Hoenderloo en Stroe, 10 minuten vertraging. A12 Arnhem richting Duitse grens, voor de grens een kwartier. De N304 Apeldoorn richting Ede, tussen Hoenderloo en Otterlo, 20 minuten vertraging. Dat heeft te maken met werkzaamheden op de A50. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
6: Oosthuis zoekt vakmensen die houden van hout. Mensen die houden van afwisseling, kwaliteit en mooi werk maken. Dus zoek jij geen standaard productiewerk, maar echt vakwerk? Kijk dan op oosthuis.nl.
7: Feest vieren of een vergadering of workshop organiseren midden in de natuur aan de voet van de Lochemse Berg? Kom naar de Heksenlaak voor al uw feesten en partijen tot 450 personen. Kijk op heksenlaak.nl.

0: Radio Ideaal Agenda.
1: Onder de titel Van geboorte tot de hemelpoort organiseert het Heilige Beeldenmuseum in Vorden tot en met 1 november een tentoonstelling over de werken van de kunstdrijver en edelsmid Wim Thijssen. Ongeveer 80 kunstobjecten, waaronder kelken, monstransen, ciborries en wierookvaten, zijn te zien. Ze zijn in bruikleen gegeven door kerken, kloosters, andere instellingen uit Nederland en particulieren. Er is een werkplaats ingericht, een videofilm wordt getoond en over de tentoonstelling is ook een catalogus beschikbaar. De inleiding is geschreven door Casper Staal, oud-conservator van het Museum Catharijnenconvent in Utrecht. Het museum is iedere dag open, behalve de maandag, van 12 tot 5 uur. De entree is €8 en kinderen tot 12 jaar en museumkaarthouders hebben gratis toegang.
0: Radio Ideaal.

0: regio.
1: Mijn naam is Jeannette Schmid. Een mond voor land heeft een nieuw college. In plaats van 4 gaan 5 wethouders het de komende 4 jaar doen. VVD'er Martin Som keert terug in het college. Jeannette Derksen van Lokaal Belang en Ingrid Wolsing van Pro gaan door. Het CDA komt met 2 nieuwkomers, Giel Polman en Merel Balduk. Een belangrijk thema tijdens de coalitieonderhandelingen was het verbeteren van de bestuurscultuur in Montferland, dat de afgelopen jaren regelmatig negatief in het nieuws kwam door politieke onrust. Opvallend is dat, net als de afgelopen bestuursperiode, de vrouwen in het college van Montferland in de meerderheid zijn. Goed nieuws voor buurtschap Bekveld. De voormalige basisschool is gekocht van de gemeente Bronckhorst en wordt ingericht als ontmoetingsplek. Het pand werd al gebruikt door de bewoners van het buurtschap, maar nu is de stichting Buitengewoon Bekveld ook eigenaar van het gebouw. De stichting koopt de school voor €135.000 van de gemeente. Dit betalen ze met een in 2024 door Bronckhorst beschikbaar gestelde subsidie van ruim €150.000. Het bedrag was bedoeld om het pand te verduurzamen, maar mag nu gebruikt worden voor de aanschaf. De overdracht van de basisschool in Bekveld vindt plaats tijdens het buurtfeest op 4 september. Een briljante feest in Doetinchem dit weekend op Sportpark de Bezelhorst. Atletiekvereniging Argo viert het 65-jarig bestaan. Hardloopfanaten in Gelderland kennen de club, onder meer van de halve marathon in oktober en de 5x5 estafetteloop in mei. Maar Argo is ook voorloper van hardlopen voor blinden en slechtzienden. Dat begon al in 2000, terwijl het landelijk initiatief Running Blind pas sinds 2007 bestaat. Elke atletiekvereniging heeft haar helden. Argo heeft in december de Gerard Schepers Cross, vernoemd naar de organisatie van de halve marathon van Doetinchem, die in 1985 voor het eerst plaatsvond. Schepers overleed in 2013. En tot zover een overzicht van het nieuws uit de Achterhoek.

0: Of de zorg werkt, wij hebben de perfecte collectie voor jouw bedrijf. Persoonlijk advies, een passessie op locatie en bedrukking. Alles wordt geregeld. Frederiks Bedrijfskleding levert kwaliteit en service waarop je kunt vertrouwen. Maak vandaag nog een afspraak op frederiksbedrijfskleding.nl en kleed ook jouw bedrijf voor succes.
1: Midden in Zelhem kun je onbeperkt de lekkerste kleine gerechtjes proeven. Bij proeflokaal De Groes. Kies uit wel 30 kleine gerechten en schrijf ze op een bierviltje. Wisselende koude, warme en dessertgerechten voor een vaste prijs. Lekker samen of als avondvullend programma voor grote of kleinere groepen. Proef de smaak van Zelhem. Kom naar proeflokaal De Groes. Bij ons kan het allemaal.
0: Wil jij in je vrije tijd net zo strak bijlopen als op je werk? Bij Frederiks Mannenmode vind je een uitgebreide en stijlvolle collectie. Ontdek de nieuwste trends in onze winkel in Hengelo Gelderland.
2: Wilt u een topspeler van uw automaat? Kom langs bij de Hogevoort Car Care. Het adres voor allround autoverzorging. Uniek in kwaliteit, service en snelheid. U vindt ons in Zelhem, Doetinchem en op www.dehogevoort.nl.
3: De Covic, ook voor afvalcontainers. Bestel nu snel je afvalcontainer in onze webshop. Van 3 tot 40 kub, gebracht en weer opgehaald. De Covic, de juiste machines, deskundig personeel en jarenlange ervaring. De Covic, altijd vertrouwd.
4: Wist u dat ze werkelijk van alles hebben bij Eugelink in Hengelo? Kozijnen, prachtige veranda's en uitstekende zonweringen. Eigenlijk te veel om op te noemen.
5: Ja, ze hebben ons ook perfect geholpen daar bij Eugelink. Je merkt gewoon de kwaliteit. We konden nergens slagen. Maar die jongens, die hebben er verstand van.
4: Dus voor comfort om het huis gaat u naar Eugelink. Aan de Bleekstraat 12 in Hengelo Gelderland.
6: Je luistert naar Radio Ideaal. Het nieuws uit binnen- en buitenland.
7: Sit van der Linde met het NOS-journaal. Bij een verkeersongeluk in het dorp Heibloem in Limburg zijn 4 mensen om het leven gekomen. 2 mensen zijn gewond naar het ziekenhuis gebracht. De auto waarin ze zaten raakte rond 2:30 vanmiddag van de weg en botste tegen een boom. Hoe dat kon gebeuren wordt nog onderzocht. In haar woonplaats Amsterdam is schrijfster, columniste en actrice Marianne Berk overleden. Ze schreef onder meer de tv-serie Vrouwenvleugel, die een televisiering won en waar ze elk seizoen een klein rolletje in speelde. In 1981 kreeg ze bekendheid met haar boek Nooit meer slank. Er volgden nog tientallen boeken en ze was ook meer dan 40 jaar columnist voor het Algemeen Dagblad. Marianne Berk was 93 jaar. Door natuurbranden en de hitte in Zuid-Frankrijk lopen de derde en vierde etappe van de Tour de France gevaar. In het departement waar morgen wordt gefinished woedt een grote brand. Het waait hard en het kan rond de 40 graden worden. Een besluit of de etappes door kunnen gaan wordt in de loop van vandaag verwacht. De herstelwerkzaamheden aan het spoor bij Rotterdam duren opnieuw langer dan verwacht. Eerder werd gezegd dat alles morgen weer normaal zou rijden, maar ook dan ligt het treinverkeer richting het zuiden nog stil. Het is de 5e keer dat de hervatting van de dienstregeling wordt uitgesteld. Afgelopen maandag gingen door een brand in een kabelgoot honderden kabels kapot. De verwachting is nu dat er tot zeker dinsdagochtend vroeg geen treinen op de trajecten naar het zuiden rijden. Het weer vanuit het zuiden meer zon. Vanavond en vannacht is het op de meeste plaatsen droog. Alleen in het noordoosten kan wat regen vallen. De temperatuur daalt naar een graad of 16. Morgen in het midden en zuiden zon. In het noorden meer bewolking en kans op een beetje regen. Het wordt morgen 21 tot 27 graden. Dit was het NOS Journaal.
8: Bij tuincentrum Bloemendaal in Drempt vind je alles voor een groene en bloeiende tuin. Maar ook alles voor in en om je huis. Planten, bloemen, accessoires en meer. Kom naar tuincentrum Bloemendaal in Drempt en laat je inspireren en verrassen.
0: Deze week kijken we terug op een geslaagd boerenzoekt stalseizoen met boer Gert en Woperijs. Gert, hoe heb jij dit avontuur beleefd?
9: Als een erg fijne tijd. Eerst zie je alleen de bouw van de stal. Ja, en dan kom je binnen. Man, man, man. Dan word je pas

0: totaaloplossing voor de agrarische sector. Woprijs.nl. Tijd maar weer.
1: Volg ons ook op Facebook en Instagram voor leuke acties. Tuincentrum Bloemendaal in Drempt.
2: Gas. Water. Licht. Allemaal eerste levensbehoeftes. Stel je voor dat dit er even niet is. Wat doe je dan? Dan ga je naar Gotink Installatie. Want Gotink Installatie is de moderne en veelzijdige totaalinstallateur voor de hele Achterhoek. Kijk maar eens op gotinkinstallatie.nl of kom naar onze showroom in Hengelo, Gelderland. Tot snel.
0: Zal ik je eens een geheimtje verklappen? Sinds we samen zijn, gaat Woprijs nu ook de mestopslag verzorgen. Woprijs.nl. Tijd maar weer.

0: Radio Ideaal Agenda.
1: Organisatie Fiets de Boer op Zelhem Halle nodigt iedereen uit voor een gezellige fietstocht van circa 35 kilometer op zaterdag 25 juli. 6 verschillende lokale agrarische en aanverwante bedrijven openen hun deuren specifiek voor de deelnemers. Het is de perfecte kans om een exclusief kijkje achter de schermen te nemen en van de ondernemers zelf te horen hoe de bedrijfsvoering in zijn werk gaat. Inschrijven en starten kan op 25 juli tussen 10 en 12 uur bij Sporthal De Pool in Zelhem en vooraf aanmelden is niet mogelijk. Deelname kost €5 per persoon, kinderen tot en met 12 jaar fietsen gratis mee. Alleen contant betalen bij de inschrijving is mogelijk. Voor het inschrijfgeld krijgen deelnemers een complete routebeschrijving en worden ze onderweg op verschillende plaatsen getrakteerd op onder andere een kop koffie, thee of frisdrank met wat lekkers. De fietstocht eindigt niet met een stille terugrit. Bij het laatste bedrijf op de route wordt de dag traditioneel en feestelijk afgesloten. Hier staat een uitgebreide catering met hapjes en drankjes. Terwijl muziek zorgt voor een gezellige sfeer op het erf, het ideale moment om gezellig na te praten met familie, vrienden en andere deelnemers.
0: Radio Ideaal.

0: Op zoek naar hout voor je schutting, overkapping of tuinhuis? Dan moet je bij KP Houthandel zijn. Van Douglas tot eikenhout. Alles direct op voorraad en voor de goedkoopste prijzen van Nederland. Bezoek ons aan de Veldhoekseweg 2 in Veldhoek. Met onze gloednieuwe drive-in. Kom langs met je aanhanger. Laat het gemakkelijk thuis bezorgen. Of kom gewoon lekker inspiratie opdoen. Professional? Dan krijg je extra korting. KP Houthandel slaat alle prijzen. Nok hout.
1: Altijd dezelfde ellende. Wil je net gaan maaien, begint het te gieten. Gazonnat, weekend voorbij en het gras? Dat groeit maar door. Maar niet met een robotmaaier van Hank. Deze slimme Husqvarna robotmaaier past zich aan jouw planning aan en zorgt dat je gazon er altijd piekfijn bij ligt. Bezoek de showroom of kijk op Hank.nl en ontdek hoe je simpel tijd kunt besparen. Hank in Slangenburg bij Doetinchem.
2: Heeft jouw hond net dat beetje extra nodig? Kies dan voor de gezonde voeding van Total Bite. Lekker van smaak en boordevol voedingsstoffen en vitamine. 100% natuurlijk, glutenvrij en licht verteerbaar. Total Bite, een heerlijke en gezonde brok voor een gelukkig en gezond leven. Kom snel naar de leukste dierenspeciaalzaak in de Achterhoek. Discus Molenkamp in Zelhem. Oh ja, je maatje mag natuurlijk gezellig mee.
3: Door Heijem weer. Werkplaatsdeal bevestigt het keer op keer. De groothandel voor industrie en bouw. Voor onder meer ijzerwaren, boren en gereedschappen. Kiesteintjes uit Zelhem. Hij heeft het. Werkplaatsdeal. IJzersterk in bevestigingswerk.
4: Bang voor de tandarts? U bent niet alleen. Bij Bronkhorst Tandartsen zorgen we dat u zich veilig voelt. We nemen de tijd, leggen alles rustig uit en werken met moderne technieken. Als u wilt, kan de behandeling zelfs onder volledige narcose. Zo krijgt u de controle terug. Zonder stress? Zet vandaag de eerste stap. Plan uw afspraak via bronkhorsttandartsen.nl. Zeker van uw mond, zeker van uzelf.
5: Je luistert naar Radio Ideaal. Het nieuws uit binnen- en buitenland.
6: Sit van der Linde met het NOS Journaal. Bij de uitvaart van de Iraanse leider Khamenei heeft zijn opvolger Mojtaba zich niet laten zien. Iran heeft niet

0: gezegd waarom zijn zoon en nieuwe opperste leider afwezig is. Drie van Khamenei's andere zoons waren wel bij de uitvaart. Mojtaba zou zwaar gewond zijn geraakt bij aanvallen van de VS en Israël. Hij is sinds de aanslag op zijn vader niet in het openbaar gezien. De dagenlange uitvaart van Khamenei begon gisteren. Duizenden Iraniërs zijn erbij aanwezig. Tijdens de uitvaart liggen gesprekken met de VS over een bestand stil. Delen van Tilburg en omgeving hebben vanochtend even zonder stroom gezeten omdat de netbeheerder een stroomstation had afgekoppeld. Netbeheerder Enexis zegt tegen Omroep Brabant dat er zoveel stroom werd verbruikt dat overbelasting dreigde. Huishoudens, bedrijven en ook verkeerslichten in het zuiden van Tilburg en dorpen daaromheen zaten ongeveer een half uur zonder stroom. De oorzaak van de plotselinge toename van het stroomverbruik is niet bekend. De tweede etappe van de Tour de France is gewonnen door de Mexicaan Del Toro. In de slotsprint op de Montjuïc in Barcelona liet zijn kopman Pogacar Del Toro voorgaan. De Belg Evenepoel werd derde. Gele truidrager Jonas Vingegaard werd vierde en blijft de leider in het algemeen klassement. De Grand Prix van Groot-Brittannië is gewonnen door Charles Leclerc van Ferrari. Hij finishte voor Mercedes-rijder George Russell en Lewis Hamilton van Ferrari. Met nog 5 ronden te gaan viel Max Verstappen uit. Het weer vanuit het zuiden meer zon. Vanavond en vannacht is het op de meeste plaatsen droog. Alleen in het noordoosten kan wat regen vallen. De temperatuur daalt naar een graad of 16. Morgen in het midden en zuiden zon. In het noorden meer bewolking. Ook nog kans op een beetje regen. Het wordt morgen 21 tot 27 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dag buurvrouw.
2: Hey buurman.
1: Wat ziet je woning er weer schitterend uit zeg.
2: Dank je. Mooi hè. Zeg, wanneer laat jij eigenlijk je woning door Harmse voegwerken en reinigingstechnieken opknappen? Harmse verzorgt naast professionele gevelreiniging namelijk de complete renovatie en restauratie van je woning. Kijk maar op harmsevoegwerken.nl.
3: Koken gaat helaas niet meer zoals vroeger. Maar genieten van een gezonde maaltijd blijft wel belangrijk natuurlijk. En daarom kies ik voor mezelf. En de maaltijdservice van Eetidee. Elke dag verschillende gerechten. Gezond en lekker.
4: Ontvang nu 3 koelverse maaltijden voor maar 15 euro. Zonder verplichtingen. Kies ook voor jezelf. Ga naar eetidee.nl om morgen al te genieten van de eerste maaltijd.
5: Wist u dat u ook voor werkkleding en werkschoenen bij Goossens Atomica in Hengelo moet zijn? Wij zijn het adres voor onder andere broeken, truien, overals en jassen. Maar u vindt bij ons ook veiligheidskleding in de kleuren oranje en geel. En dit is RWS gekeurd. Wij verkopen de topmerken Havep, Sturvik, Tricorp, Gevavi en Griesport. Kom langs bij Goossens Atomica in Hengelo. Het adres waar service nog bovenaan staat. En laat u verrassen door het uitgebreide assortiment.
6: Een slechte vacht, problemen met de huid of geregeld maag- en darmklachten. Wanneer je hond daar last van heeft, kan andere voeding de oplossing zijn. Total Bite Fresh is er speciaal voor overgevoelige honden van alle rassen en leeftijden. Ga voor meer advies naar de dierenspeciaalzaak van de Achterhoek, Discus Molenkamp in Zelhem. Oh ja, je maatje mag natuurlijk gezellig mee.
7: L&B Vorden. Al meer dan een halve eeuw vakmanschap in tractoren, land- en tuinbouwmachines. Kwaliteit gegarandeerd. Als dealer van topmerken KGIH, Steyr en Puttinger. Ook voor onderhoud ben je aan het juiste adres.
8: En dat maakt het verschil in het veld.
7: Meer weten? Kijk op lnbvorden.nl voor meer info. Een goede boer, groot of klein, wet dat je bij L&B Vorden moet zijn.

0: is Achterhoek Totaal. Met dit uur de volgende onderwerpen.
1: Zondag 5 juli, even over 6 uur. Fijn dat u luistert. Rond 6:30 hoort u het regionieuws. En aansluitend vertelt weerman Gerrit Vossels ons alle details over het weer van de komende dagen. Verder hoort u informatie en agendatips uit de regio. En hoort u hoe collega Rudy Buiting in gesprek ging met Theo Holteman namens de organisatie van het Hurkersweekend, dat begin september weer op het programma staat bij Café de Tol in Zelhem. Natuurlijk vullen we dit alles aan met de beste, leukste en gezelligste muziek uit het heden en het verleden. Mijn naam is Bertine Hermans en tot 7 uur is dit Achterhoek Toet.

0: Achterhoek Totaal Agenda.
1: Op zaterdag 1 augustus vormt het sfeervolle openluchttheater van Lochem opnieuw het decor voor het Windstrekenfestival. Na eerdere edities pakt de organisatie dit jaar uit met een gevarieerd programma vol eerbetoon aan nationale en internationale grootheden. Met namen als Old Nace, A Fever en tribute acts als Coldplay en de Red Hot Chili Peppers belooft het een memorabele zomeravond te worden op het mooiste plekje van Lochem. Het Windstrekenfestival staat bekend om zijn ongedwongen sfeer en kwalitatieve live muziek. Dit jaar opent de Achterhoekse formatie Old Nace het programma. De band, bestaande uit onder andere oud-leden van Normaal, brengt de rauwe energie en herkenbare sound waar de regio zo van houdt. Naast de lokale helden brengt het festival een eerbetoon aan de wereldtop. Zo zorgt A Fever voor een spectaculaire ABBA-beleving, terwijl The Scientist de atmosferische stadionrock van Coldplay naar het intieme theater brengt. De line-up wordt compleet gemaakt met Californiad, die met de funkrock van de Red Hot Chili Peppers de temperatuur in de Lochemse bossen verder zullen doen stijgen. Kaarten zijn uitsluitend verkrijgbaar via de officiële ticketshop van het theater.

Ja, Brian Voet bracht in 2019 deze prachtige Nederlandstalige plaat uit. En die heet Waar is de liefde? Daarvoor hoorde u nog de agendatips uit de regio. En ook nog muziek van Yves Berendsen. Straks gaan we door met dialectmuziek. De kraakverse, fonkelnieuwe plaat van de Heino's. En die heet Krieg ik nog wat te soepen? Maar voordat het zover is, eerst nog muziek van Morgan Wallen en What I Want.

De fonkelnieuwe plaat van de Heino's heet Kreeg ik nog wat te zoepen? Nou, dat wordt duidelijk gevraagd. Ik hoorde van de week een interview Remco Keizer zeggen dat dit een beetje gebaseerd is op gitarist Daniel Altena, die blijkbaar nog wel eens aan de bar staat en over het hoofd wordt gezien. Ik vond het nog wel een mooie anekdote. De nieuwe plaat van de Heino's. Straks gaan we naar het regionieuws en hoort u van weerman Gerrit Vossers alle details over het weer van de komende dagen. Maar voordat het zover is, gaan we eerst nog luisteren naar muziek van John Legend en PDA.

0: Nieuws uit jouw regio.
1: Mijn naam is Jeannette Schmid. Het succesvolle beplantingsproject Het Veen rondom boerderij Het Gagel in Lochem krijgt een vervolg. Ook in het Zwarte Veen in de gemeente Bronckhorst gaan het Dynamo Fonds en Stichting Landschapsbeheer Gelderland samen met grondeigenaren werken aan herstel van het landschap. Donderdag 16 juli vindt een informatiebijeenkomst plaats bij de Wildenborgse Kapel in Vorden. Grondeigenaren kunnen zich na afloop van deze bijeenkomst opgeven voor een kosteloos veldbezoek en een op maat gemaakt inrichtingsplan. Dankzij deze samenwerking en financiële ondersteuning van het fonds kan er structureel worden geïnvesteerd in het herstel van het karakteristieke Achterhoekse landschap met landschapselementen en advies voor grondeigenaren. De toekomst van het Varsseveldse Bloemencorso en Optocht staat onder druk. De organisatie merkt dat er steeds minder blauwplekken zijn. AOV Varsseveld en Stichting Bloemencorso Varsseveld sturen daarom samen een brandbrief naar de gemeente Oude IJsselstreek. De organisaties vragen de gemeente om actief mee te denken over nieuwe bouwplekken. Voor een oplossing wordt gekeken naar buurgemeente Oost-Gelre, want in Lichtenvoorde faciliteert de gemeente meerdere bouwlocaties voor het Bloemencorso. Zonder hulp van de gemeente vrezen de organisaties dat het evenement langzaam kleiner wordt. Zondag 12 juli valt op het circuit de Kappenbulten in Halle de beslissing in de CAT2M Dutch Masters of Motocross. In geen enkele klasse is de kampioen al bekend. Dat betekent dat alle titelkandidaten nog vol aan de bak moeten en het publiek zich kan opmaken voor een dag vol spanning, spektakel en motorsport van het allerhoogste niveau. De grootste publiekstrekker is zonder twijfel Jeffrey Herlings. De Bullet schreef maar liefst 117 Grand Prix-overwinningen op zijn naam en geldt daarmee als een van de succesvolste Grand Prix-motocrosser aller tijden. Dat de finale plaatsvindt in Halle maakt het spektakel compleet. De Kappenbulten hebben een rijke Grand Prix-historie en staan bekend als een van de meest technische zandcircuits van Nederland. En tot zover een overzicht van het nieuws uit de Achterhoek.
0: Het weer in de regio.
2: De zondag die begon met wat zon, maar geleidelijk aan nam de bewolking toe. En later in de ochtend en ook zeker in de middagperiode viel hier en daar een bui. Er trokken wat buitjes over. De meeste neerslag viel in het noorden van het land. Een millimeter of 2 tot 4. Ook vliegveld Twente had nog bijna 4 millimeter. Maar onder de grote rivieren, daar is het helemaal droog gebleven. De temperatuur liep op naar 22 tot 23 graden bij een zwakke tot matige wind uit west- tot noordwestelijke richtingen. Vanavond dan blijft het op de meeste plaatsen droog. Er is een afwisseling van wolkenvelden en wat opklaringen. Komende nacht is het niet heel veel anders. Blijft het ook droog en dan koelt het af naar een graad of 15. En morgen de maandag dan hebben we te maken met ook wel in eerste instantie redelijk wat bewolking. Later op de ochtend en ook in de middagperiode komt af en toe de zon erdoor. Het blijft droog. De temperatuur komt dan uit op 23 tot 25 graden bij een matige noordwestenwind. Dinsdag is er weer meer bewolking. Is er een kleine kans op een klein beetje regen. Veel zal het niet zijn. Het wordt een 23 tot 24 graden. Vanaf woensdag komt de zon er weer wat meer bij. Blijft dan droog. En dan hebben we 25 graden in het vooruitzicht. Maar vanaf donderdag is het nog zonniger. En wordt het elke dag ook wat warmer. De temperatuur loopt op naar 26 graden op de donderdag. En 29 graden op de vrijdag. En in het volgend weekend, als de wind wat meer noordoostelijk is, kan het zelfs 30 tot 32 graden worden in de Achterhoek. En daarbij blijft het voorlopig droog vanaf woensdag.
0: Nieuws, achtergronden en informatie uit de regio. Hoor je in Achterhoek Totaal.

Muziek van Sander Kwarten en zijn plaat Wat is je naam? Daarvoor ook het regionieuws en natuurlijk het weerbericht van collega weerman Gerrit Vossers. Allemaal hier op Achterhoek Totaal. Straks hoort u onder andere de agendatips uit de regio. Heb ik dialectmuziek van Normaal en ook nog muziek van Raccoon klaarstaan. Maar eerst gaan we nog even terug naar de jaren 80 met Paul Young en Every Time You Go Away.

Vrijdag 4 september tot en met zondag 6 september is het zover. Het Hurkersweekend bij Café de Tol in de Witte Brink. Voor kaarten en informatie, gooi naar aanhangerschap.nl.

0: Achterhoek Totaal Agenda.
1: De Keppel Run wordt dit jaar gehouden op zondag 14 juni. Dit hardloopevenement voor het hele gezin gaat door het mooie buitengebied van Keppel, Hummelo en Drempt. Individuele inschrijving en teamsinschrijvingen zijn mogelijk. De afstanden zijn 10, 5 en 2,5 kilometer en 1 kilometer voor de jeugd. De start is bij Sporthal Hoogt-Keppel. De inschrijvingen starten op 14 maart en eindigen op 13 juni. Inschrijven op de dag zelf is niet mogelijk. Meer informatie over starttijden en inschrijfgeld is te vinden op www.keppelrun.nl. Op 13 en 14 juni wordt het landelijke Halle Heide omgetoverd tot een bruisend festivalterrein. Festival Halle Heide is dé plek waar muziek, streekcultuur en gezelligheid samenkomen. 2 dagen lang kunnen bezoekers genieten van een gevarieerd programma voor jong en oud. Wat kunnen bezoekers zoal verwachten? Live optredens op het hoofdpodium, muziek, workshops, theater en dans op verschillende boerenerven in de omgeving, foodtrucks, streekproducten en gezellige terrassen. Ook kinderactiviteiten en entertainment voor alle leeftijden en een mooie fietsroute tussen de locaties, met voorstellingen elk uur. Het festivalterrein opent beide dagen om 10:30 en sluit om 7:00. De locatie, midden in het prachtige buitengebied van Halle, biedt volop ruimte om te ontspannen, te genieten van muziek en elkaar te ontmoeten. Meer informatie is te vinden op www.festivalhalleheide.nl. Kinderen tot 12 jaar mogen gratis naar binnen onder begeleiding van een volwassene.

En met muziek van Rod Stewart komt Achterhoek Totaal voor deze zondagavond alweer ten einde. U weet het, heeft u een leuk onderwerp of evenement waar u aandacht voor wil? Stuur dan een mailtje naar redactie@radioideaal.nl en dan komen wij graag met u in contact. Na 7 uur kunt u luisteren naar Tussenuur hier op Radio Ideaal. En tussen 8 en 10 sluit René Regeling dan de zondagavond af met zijn programma Sterk Zonder Redactie, @radioideaal.nl. En dan komen wij graag met u in contact. Na 7 uur kunt u luisteren naar Tussenuur hier op Radio Ideaal. En tussen 8 en 10 sluit René Regeling dan de zondagavond af

0: Wil je dat jouw boodschap echt gehoord wordt? Adverteer op Radio Ideaal. Bereik duizenden luisteraars. De focus volledig op jouw merk. Jouw boodschap rechtstreeks in de oren van de Achterhoeker. Zet vandaag nog jouw bedrijf in de spotlights. En bezoek radioideaal.nl/adverteren.
1: Na het bal gaan alle meisjes van het land het schoentje passen. Er is maar één schoentje. Voor één meisje.
2: Ze kunnen beter meteen naar Schoenmode Hermans in Hengelo, Gelderland of Winterswijk gaan. Want daar hebben wij voor iedereen een schoen die past. Eerlijke en duurzame schoenen. Voor dames en heren. In verschillende wijdte, maten en prijsklassen.
1: In dat geval, Schoenmode Hermans.
0: Zet vandaag nog jouw bedrijf in de spotlights. En bezoek radioideaal.nl/adverteren.
3: Nederland telt tal van bekende schilders. Arnie Schilder, Nick Schilder, ga zo nog maar even door. Toch is er één schilder die anders is dan alle andere schilders. Regelink Schildersbedrijf in Keijenborg. Een traditionele schilder waar vakmanschap nog vooraan staat. Een schilder voor onderhoud, nieuwbouw of verbouw. Geen verwaande kwasten, alleen maar topmerken. Achterhoeks vakmanschap, niks meer, niks minder. Regelinkschildersbedrijf.nl. Gewoon goed.
2: De opruiming is begonnen bij Schoenmode Hermans. De betere en mooiere schoenmerken voor extra lage prijzen.
1: Wie de schoen past, heeft een koopje.
4: Een huis is meer dan vier muren. Het is comfort, rust en zekerheid. Daarom bouwt Oosthuis aan Doetinchem prefab woningen met de kwaliteit van echte woningbouw. Voor mantelzorg, vakantie of permanente bewoning. Gebouwd in eigen bouwhal. Hoogwaardig afgewerkt en klaar voor de toekomst. Duurzaam, doordacht en zonder concessies aan kwaliteit. Uw thuis begint bij Oosthuis. Kijk op oosthuis.nl.
0: Je luistert naar Radio Ideaal. Het nieuws uit binnen- en buitenland.
5: Sit van der Linde met het NOS-journaal. De Britse politicus Nigel Farage ligt onder vuur vanwege giften en gunsten die hij zou hebben aangenomen. De leider van de rechtse Reformpartij zou onder meer privébeveiliging en personeel hebben gekregen van een bevriende crypto-investeerder zonder dat op te geven toen hij werd geïnstalleerd in het Lagerhuis. De parlementaire toezichthouder overweegt een onderzoek te openen. Er loopt al een onderzoek naar Farage vanwege een miljoenengift die hij niet had gemeld. In haar woonplaats Amsterdam is schrijfster, columniste en actrice Marjan Berk overleden. Ze schreef onder meer de tv-serie Vrouwenvleugel, die een televisiering won en waar ze elk seizoen een klein rolletje in speelde. In 1981 kreeg ze bekendheid met haar boek Nooit meer slank. Er volgden nog tientallen

alle boeken en ze was ook meer dan 40 jaar columnist voor het Algemeen Dagblad. Marjan Berk was 93 jaar. Het Nederlandse reddingsteam dat in Venezuela hielp met zoeken naar overlevenden van de aardbevingen is weer terug. Begin van de middag landde het vliegtuig met 64 reddingswerkers aan boord op Eindhoven. Het dodental in Venezuela is inmiddels opgelopen tot 3000. Anderhalve week geleden waren er twee zware aardbevingen rondom de steden Caracas en Valencia. Vorige week voer ook een Nederlands marineschip naar Venezuela voor noodhulp. Op Wimbledon heeft Novak Djokovic zich voor de 17e keer geplaatst voor de kwartfinales. De Serviër versloeg de Rus Roman Safiulin in 4 sets. De Grand Prix van Groot-Brittannië is gewonnen door Charles Leclerc van Ferrari. Hij finishte voor Mercedes-rijder George Russell en Lewis Hamilton van Ferrari. Met nog 5 ronden te gaan viel Max Verstappen uit. Het weer, het blijft droog vanavond. Vannacht vooral in het noordoosten kans op lichte regen. Het wordt niet kouder dan 14 graden. Morgen in het noordoosten bewolking en wat regen. Verder is het droog met wolken en zon. En uiteenlopende maxima tussen de 19 en 29 graden. Dit was het NOS Journaal.

Singapore tot Aberdeen. Als je me vraagt waarheen ik het liefste vaar, zeg ik Zanzibar. Het was een zware overtocht. 10 weken alleen het dek geschropt. Ik heb de wereld vervloekt, in de wind gespuugd.

voor anker gingen, was het hemelse rust. En de zon stond hoog aan de hemel. Toen ik over de reling keek, dacht ik dat ik droomde. Er waren duizenden bootjes en ze kwamen op ons af.

0: je jonge kinderen en lijkt het je leuk om je kind kennis te laten maken met voetbal? Dan zijn jullie samen van harte welkom om einde grote vakantie een kijkje te komen nemen bij voetbalvereniging ZZC20 in Zelhem. Onze jongste jeugd maakt spelenderwijs kennis met voetbal op Sportpark de Pluimerskamp en maakt nieuwe vriendjes en vriendinnetjes. Kijk op zzc20.nl en meld je kind aan voor een paar proeftrainingen. Jullie zijn van harte welkom. ZZC20, daar wil je bij horen.
1: Heeft jouw hond net dat beetje extra nodig? Kies dan voor de gezonde voeding van Total Bite. Lekker van smaak en boordevol voedingsstoffen en vitamine. 100% natuurlijk, glutenvrij en licht verteerbaar. Total Bite, een heerlijke en gezonde brok voor een gelukkig en gezond leven. Kom snel naar de leukste dierenspeciaalzaak in de Achterhoek. Discus Molenkamp in Zelhem. Oh ja, je maatje mag natuurlijk gezellig mee.
2: Van een praktische hatchback tot een sportieve coupé. Bij Garage Terink vind je altijd rond de 50 occasions in allerlei merken, prijsklassen, kloppende historie en BOVAG-garantie. Ook voor service en onderhoud van je auto ben je bij Garage Terink aan het juiste adres. Kijk op garageterink.nl of kom naar de Boeningsteeg tussen Zelhem en Doetinchem. Achterhoekse gemoedelijkheid en met verstand van zaken. Garage Terink.
3: Schat, waarom is het gras aan de overkant altijd groener?
4: Vind je het heel gek? Zij hebben Veldhuizen Groen en Graafwerk ingeschakeld.
3: Veldhuizen wie?
4: Groen en Graafwerk. Vakmannen die weten hoe je een gazon aanlegt en onderhoudt.
3: Ook het inzaaien, verticuteren en beluchten?
4: Zeker. Ze onderhouden het elk jaar. Kijk maar eens op groenengraafwerk.nl.
3: Wauw, dan is ons gras binnenkort net zo groen als aan de overkant.
5: De lekkerste patat en snacks komt uit de snackwagen van Vleesboerderij Garrissen. Perfect voor elk buurtfeest, bedrijfsborrel, open dag of vierdag. En dat tegen een vooraf afgesproken prijs per persoon. Kijk op de site of bel voor de mogelijkheden. Vleesboerderij Garrissen in Tolweg. Geen gedoe, dat is alles. Vleesboerderijgarrissen.nl.
6: Je luistert naar Radio Ideaal. Het nieuws uit binnen- en buitenland.
7: Sid van der Linde met het NOS Journaal. De spits van het Amerikaanse voetbalteam, Flo Balogun, mag toch meedoen in de WK-wedstrijd tegen België dinsdagochtend vroeg. Balogun kreeg een rode kaart voor een onbedoelde overtreding in het duel met Bosnië-Herzegovina. Hij werd officieel voor één duel geschorst, maar de FIFA heeft nu besloten dat de rode kaart wordt opgeschort. President Trump bedankt de FIFA voor het rechtzetten van wat hij noemt grote ongerechtigheid. De derde etappe van de Tour de France wordt aangepast in verband met de bosbranden in Frankrijk. De renners zijn nu in Spanje en steken morgen de grens over met Frankrijk, met de finish in Les Anglais. In die regio woedt een grote natuurbrand. De etappe gaat door, zegt het Franse regiobestuur, maar zonder publiek en zonder reclamecaravaan. De Britse politicus Nigel Farage ligt onder vuur vanwege giften en gunsten die hij zou hebben aangenomen. De leider van de rechtse reformpartij zou onder meer privébeveiliging en personeel hebben gekregen van een bevriende crypto-investeerder zonder dat op te geven toen hij werd geïnstalleerd in het lagerhuis. De parlementaire toezichthouder overweegt een onderzoek te openen. Er loopt al een onderzoek naar Farage vanwege een miljoenengift die hij niet had gemeld. In haar woonplaats Amsterdam is schrijfster, columniste en actrice Marjan Berk overleden. Ze schreef onder meer de tv-serie Vrouwenvleugel, die een televisiering won en waar ze elk seizoen een klein rolletje in speelde.

1981 kreeg ze bekendheid met haar boek Nooit meer slank. Er volgden nog tientallen boeken en ze was ook meer dan 40 jaar columnist voor het Algemeen Dagblad. Maar Jan Berk was 93 jaar. Het weer, het blijft droog vanavond. Vannacht vooral in het noordoosten kans op lichte regen. Het wordt niet kouder dan 14 graden. Morgen in het noordoosten bewolking en wat regen. Verder is het droog met wolken en zon. En uiteenlopende maxima tussen de 19 en 29 graden. Dit was het NOS Journaal.

Engelbert Humperdinck hoorde u met het nummer Bella Italia. En dit nummer kwam uit in 1987. En was voor deze zondagavond de uuropener van het programma Sterk Zondagswerk te beluisteren op Radio Ideaal. Maar dit programma is ook via Ideaal Plus te beluisteren vanavond. We gaan vanavond natuurlijk weer veel Nederlandstalige muziek voorbij laten komen. Zoals we dat al sinds jaar en dag doen op de zondagavond. We gaan ook Raad waar die staat spelen. Samen met Yvonne gaan we dat rond 8:30 doen. En wilt u een waardeboel winnen, zou ik zeker straks mee gaan spelen met Raad waar die staat. Om 8:45 heb ik Ons Ideaal, onze promotieplaat, dialectmuziek en om 9:30 instrumentale muziek. En voor de rest lekker veel non-stop muziek, Nederlandstalige muziek. Ik ben René Regelink en ik ga de volgende plaat voor u instarten. Een hele mooie piratenklassieker.

Mooi stukje Duitsstalige muziek hoorde u van Renate Kern in een nummer getiteld When Du Gehst. Daarvoor Henny Wijmans met Voor mij. Een piratenklassieker, of eigenlijk twee piratenklassiekers achter elkaar. De eerste was van Wil, die zong over de paraplu. En het radioensemble met O Susanna kwam ook nog voorbij. De volgende, dat is er eentje van Koos Albers samen met Yvonne. En ze zingen over de zomerzon.

Prachtig mooi, deze geweldige tekst. Normaal hoort u met Achterwolken. 8:58 is het geworden. We hebben nog een plaat klaarstaan van Martin Dams. En daarna gaan we samen met u Raad van die Staat spelen. MUZIEK

Ein Festival der Liebe en dat om 8:58. Hier zijn we weer met het spelletje Raad waar die staat. Vanavond heb ik een 7-tal aanwijzingen en dat zal voldoende moeten zijn om achter het juiste antwoord te komen. Als u naar de studio belt en u geeft het juiste antwoord, dan wint u een waardebon. Vanavond weer beschikbaar gesteld door Alles en Top 1 Toys Zelhem. Yvonne pakt vanavond de telefoon aan en bij een juist telefoontje komt u in de uitzending. Nou, we beginnen meteen maar weer met een lekkere vage aanwijzing. En dat is de volgende. Bijna iedereen heeft mij wel. Dus bijna iedereen heeft mij wel. Wat zoeken? U belt me naar de studio 0314 377 970.

0: Ideaal, goedenavond.
1: Ja, met Gert.
0: Gert, goedenavond.
1: Binnen zakdoeken.
0: Zakdoeken, zullen het niet, Gert. Hé, hey, dankjewel. Hoi. Ik geef u nogmaals de eerste aanwijzing. Bijna iedereen heeft mij wel. Nou, wat kan het zijn?

0: Goedenavond, ideaal.
1: Ja, met Margreet, ik ga gewoon een paraplu.
0: Een paraplu. Hele leuke, maar is niet, Margreet.
1: Jo. Okay.
0: Ja, de eerste belofte had hij gok, hè. Jo, hoi. Met René, goedenavond.
2: Dag René, met Wim Vloetjes.
0: Dag Wim, hoi.
2: Is het een portemonnee?
0: Een portemonnee is niet. Ik kan nu vanmiddag ook al bij Dick.
2: Ja,
0: dat denk je goed luisteren. Ja, zeker. Ja, helemaal goed.
2: Ik denk misschien wordt een dubbelslag vandaag.
0: Ja, wie weet. Maar dat kan,
2: nee,
0: het kan nog, het spelletje is nog lang niet afgelopen. Dus,
2: nee,
0: ja, goed Wim. Hoi. Goedenavond, ideaal.
3: Hoi, met Tim.
0: Dag Tim, goedenavond.
3: Hoi, is het misschien een klok?
0: Een klok? Zoeken we ook niet.
3: Oké.
0: Okay, nee, dan. Hoi, hoi. Ideaal. Oh, dat gaat niet helemaal goed. Dat is mijn fout. Ideaal, goedenavond.
4: Met Johannes.
0: Johannes, goedenavond.
4: Is een vork.
0: Een vork, zoek hem ook niet.
4: Dan zoek ik verder.
0: Helemaal goed, Ideaal, goedenavond.
5: Maar Daniel.
0: Daniel.
5: Ik dacht een stofzuiger.
0: Nee, zoek hem ook niet. Nee. Hey, joh, bedankt. Hoi.

0: Ideaal, goedenavond.
1: Ja, met Gert.
0: Hoi.
1: Ik zei, ben sokken.
0: Sokken zijn het ook niet, Gert. Hé, hey, dankjewel. Yo, hoi. Ideaal, goedenavond.
2: Hoi, met Tim.
0: Hoi.
2: Is het misschien een bed?
0: Een bed zoeken we ook niet, Tim.
2: Oké. Okay.
0: Jo, hey, bedankt. Jo, hoi. Ideaal, hoi. Goedenavond.
3: Goedenavond, met José.
0: José.
3: Is het een telefoon?
0: Een telefoon. Ook nog niet.
3: Oké.
0: Okay. Hey, bedankt. Jodo. Ideaal, goedenavond.
4: Hoi, met Daniel.
0: Hoi.
4: Het horloge.
0: Horloge, ook niet. Oh. Hey, Daniel, dank je. Hoi. Eerste aanwijzing nogmaals, bijna iedereen heeft mij wel. En dan is de tweede aanwijzing, ik ben er in vele uitvoeringen. Dus ik ben er ook nog in vele uitvoeringen.

0: Goed, u kunt nog steeds bellen naar de studio als u die waardebon wilt winnen. En u moet dan wel het juiste antwoord geven. Ons nummer is 0314-377-970. We hebben een volgende beller onder de knop. Ideaal, goedenavond.
1: Ja, met Gert.
0: Hoi Gert.
1: Ben spijkerbroeken.
0: Spijkerbroeken zijn het ook niet, Gert. Hey, bedankt voor bellen. Joi. Ideaal, goedenavond.
1: Hey, neem me Benny.
0: Dag Benny.
1: Ik dacht aan een fiets.
0: Een fiets? Ook nog niet.
1: Oké.
0: Hey, dank je. Jojo. Ideaal, goedenavond.
1: Ik denk aan rozen. Die hebben ook in verschillende soorten.
0: Ja, maar dat zoeken we niet om. Hey, bedankt voor bellen. Joi. Ideaal, goedenavond.
2: Ja, met Wim nog een keer.
0: Dag Wim.
2: Is het een kam?
0: Een kam? Ook niet.
2: Ook niet.
0: Nee, opnieuw proberen, Wim.
2: Doei, doei.
0: Ja, jojo, hoi. Met René, goedenavond.
3: Hoi, met Tim.
0: Hoi.
3: Is het misschien een huis?
0: Een huis? Ook niet.
3: Oké.
0: Hey, dank je. Jojo. Ideaal, goedenavond.
4: René met Truus.
0: Dag, Truus.
4: Is het geld?
0: Geld? Ook niet, Truus. Hey, dank je. Jojo.

0: Ideaal, goedenavond.
1: Jan met Gert.
0: Mooi.
1: Mooi. Bunt slippers.
0: Slippers, Gert. Zoeken we ook niet. Hé, hey, dankjewel. Hoi. Ideaal, goedenavond.
2: Jan met Margreet Scharen.
0: Scharen, zunt ook niet, Margreet.
2: Oké. Okay.
0: Jo, hey, dankjewel.
2: Doei.
0: Jo, ideaal, goedenavond.
2: Met José.
0: José.
2: Hoi, is het een plant?
0: Een plant, ook nog niet.
2: Oké.
0: Okay. Heel bedankt. Joero. Nou, de aanwijzingen nog een keer. Bijna iedereen heeft mij wel. Ik ben er in vele uitvoeringen. En de derde aanwijzing. Er wordt ook misbruik van mij gemaakt. Dus er wordt ook misbruik van mij gemaakt. Met René, goedenavond.
3: Hoi, met Sylvia.
0: Hoi, Sylvia.
3: Hoi, we denken een sleutel.
0: Zoeken we ook niet.
3: Hey. Oké. Okay.
0: Yo, bedankt, hey, Sylvia. Yo, hoi. Ideaal, goedenavond.
1: Ja, met Gert.
0: Mooi.
1: Is er een schoffel?
0: Een schoffel? Ook nog niet, Gert. Yo. Ideaal, goedenavond.
4: Hoi, met Tim.
0: Hoi.
4: Is het misschien een wachtwoord?
0: Een wachtwoord is het ook niet, Tim.
4: Oh, jammer.
0: Jo, dank je. Hoi. Goed, drie aanwijzingen. Bijna iedereen heeft mij wel. Ik ben er in vele uitvoeringen. En de derde, er wordt ook wel misbruik van mij gemaakt. Ideaal. Goedenavond.
5: Ja, goedenavond. Wim dan een keer.
0: Dag, Wim.
5: Is er een pas?
0: Een pas, ook niet. Hé, hey, dankjewel Wim.
5: Okay.
0: Jo, hoi. Goedenavond, ideaal.
6: Ja, nee, ik had hem niet al.
0: Ja.
6: Ik denk een bankpas, maar dat is het niet. Dus.
0: Nee, het is geen bankpas, nee. Benny.
6: Nee, oké, we zoeken
0: het. Jo, hoi.

0: Ideaal, goedenavond.
1: Maar Daniel, is het videodeurbel?
0: Ook niet videodeurbel, Daniel. Het is wat anders. Hé, hey, dank je. Joi. Goedenavond, ideaal. Goedenavond, u bent in de uitzending.
2: Ja, Truus nog
0: Truus,
2: een keer.
0: Truus, zeg maar.
2: Is een deurbel?
0: Een deurbel, ook niet Truus, een deurbel. Hé, hey, dankjewel. Nou. Joeroe, ideaal, goedenavond.
3: Goedenavond, is het een bieropener?
0: Een bieropener, ook nog niet. Hé, hey, joh, bedankt. Okay. Hoi. Met René, goedenavond.
4: Met Gert.
0: Hoi.
4: Is het gum?
0: Gum, ook niet Gert. Bedankt, hoi. Ideaal, goedenavond. Goedenavond, ben in de uitzending.
5: Ja, Margreet, leeftijd.
0: Leeftijd, ook niet Margreet. Hé, hey, okay. Dank je. Jodo, hoi. Goedenavond, ideaal.
6: Hoi, met Tim.
0: Hoi.
6: Is het misschien een paspoort?
0: Een paspoort, ook niet.
6: Ah, oké. Okay.
0: Jodo. Nou, de eerste drie komt de vierde er ook bij. Bijna iedereen heeft mij wel. Ik ben er in vele uitvoeringen. Er wordt ook misbruik van mij gemaakt. En de vierde, soms moet je wel wat voor mij doen. Dus soms moet je wel wat voor mij doen.

0: Ideaal, goedenavond.
1: Ja, met Gert.
0: Mooi.
1: Is het een bladhark?
0: Een bladhark ook niet, Gert. Ja, 4 aanwijzingen, nog niet het juiste antwoord gehad. En ja, dat kan maar zo gebeuren met de volgende beller. En die gaan we dan ook in de uitzending halen. Ideaal.
2: Hoi met Tim.
0: Hoi.
2: Zijn het misschien slaven?
0: Slaven zijn het ook niet.
2: Okay.
0: Hey, Joro, hoi. Ideaal, goedenavond.
1: Ik denk aan werken.
0: Werken ook niet, Tom. We zoeken wat anders. Hey, dankjewel, hoi. Met René, goedenavond.
3: Hoi, met Indy.
0: Hoi.
3: Is het toevallig een bezem?
0: Een bezem? Ook niet Indy. We zoeken wat anders.
3: Helaas.
0: Hey, dank je. Jodo. Hoi. Ideaal. Goedenavond.
4: Met José.
0: José.
4: Hoi. Is het soms alcohol?
0: Alcohol. Ook niet. We zoeken wat anders.
4: Okay.
0: Jo, bedankt. Hoi. Ideaal. Goedenavond.
2: Hoi, met Tim.
0: Hoi.
2: Is het misschien geld?
0: Geld ook niet, Tim.
2: Ah, jammer.
0: Okay. Jo, hoi. René, goedenavond.
5: Met Leo.
0: Hoi.
5: Is er een waaier?
0: Een waaier? Ook niet. Nee. Hey,
5: okay.
0: Dank je. Hoi.

0: Het René, goedenavond.
1: Ja, Margreet, een bad.
0: Een bad, ook niet. Hé, hey, bedankt. Okay. Yo, hey. Goed, we gaan meteen over naar de volgende beller. Ideaal, goedenavond.
2: Ja, met Gert.
0: Hoi.
2: Is het een kruiwagen?
0: Een kruiwagen, Gert, ook niet. Oh. Bedankt, hoi.

0: Ja, om die waardebon te winnen moeten bellen met de studio van Ideaal. En het nummer daarvoor is 0314-377-970. De aanwijzingen zijn, bijna iedereen heeft mij wel. Ik ben er in vele uitvoeringen. Er wordt ook misbruik van mij gemaakt. En de vierde, soms moet je wel wat voor mij doen. Ideaal, goedenavond.
1: Harry, Nijhuis.
0: Dag Harry, hoi.
1: Een GSM.
0: Een GSM, ook niet. Hé, hey, dankjewel Harry. Joehoi. Ideaal, goedenavond. Goedenavond, ben in de uitzending.
2: Goedenavond.
0: Met wie spreek ik?
2: Met Judith.
0: Hoi. Zeg maar.
2: Hoi, ik dacht dat het je gezondheid was.
0: Gezondheid, ook niet. Zoeken we ook niet.
2: Ook niet.
0: Hey, nee, jo, dank je. Hoi. Jo, ideaal, goedenavond.
3: Hoi, met Tim.
0: Hoi.
3: Is het misschien een auto?
0: Een auto? Ook niet, Tim.
3: Ja, jammer. Zo dadelijk weer.
0: Yo, hoi. Ideaal. Goedenavond. Goedenavond.
4: Is het een mobiele telefoon?
0: Een mobiele telefoon? Zoeken we ook niet. Hé, hey, dankjewel. Joeroe. Ideaal. Goedenavond.
5: Goedenavond, met Paul.
0: Hoi.
5: Ik dacht een krant.
0: Een krant, zeg je? Nee, is het ook niet. Nee, hé, hey, hoi. Jo, ideaal, goedenavond.
6: Ja, met Gert.
0: Hoi.
6: Is de spinnenjager?
0: Ook niet, Gert. Bedankt, hoi. Dan de vijfde aanwijzing is de volgende. Ik ben er in vele kleuren. Dus ik ben er in vele kleuren is de vijfde aanwijzing. Ideaal, goedenavond.
2: Hi, met Judith. Ik dacht dat het je vertrouwen was.
0: Vertrouwen? Ook niet, Judith.
2: Ook niet.
0: Nee, heel bedankt. Juro. Ideaal, goedenavond.
3: Hoi, met Tim.
0: Hoi.
3: Is het misschien een bankpas?
0: Een bankpas? Ook niet, Tim.
2: Oh,

0: Vijf aanwijzingen, hier komen ze. Bijna iedereen heeft mij wel. Ik ben er in vele uitvoeringen. Er wordt ook misbruik van mij gemaakt. Soms moet je wel wat voor mij doen. En de vijfde, ik ben er in vele kleuren. Ideaal, goedenavond.
1: Met Jan Neming.
0: Hoi.
1: Ik dacht een barkruk.
0: Een barkruk, ook niet Jan.
1: Oh, jammer.
0: Jouw bedankt, hoi. Ideaal, goedenavond.
2: Ja, met Gert, ben kleurpotloden.
0: Kleurpotloden zijn ook niet, Gert. Oh. Hey, dank je, hoi. Met René, goedenavond.
3: Ik denk, kaarsen, die hebben ook in veel kleuren.
0: Ja, klopt, Tom, maar is niet het antwoord. Hey, dankjewel, Tom. Joi. Ideaal, goedenavond. Hoi, José.
4: Zijn het wasknijpers?
0: Wasknijpers zijn het ook niet. Nee.
4: Okay.
0: Hey, jo, bedankt. Jo, hoi. Ideaal, goedenavond.
5: Ja, met Leo.
0: Hoi.
5: Zijn het de wekelijkse folders?
0: Zijn het ook niet. Nee. Hey, okay. Dankjewel, Leo. Hoi. Ideaal, goedenavond.
6: René met Ruus.
0: Hoi.
6: Ik probeer het nog een keer.
0: Nou,
6: een vliegenmepper.
0: Een vliegenmepper. Is het ook niet? Hey, dankjewel, Truus. Jojo, hoi. Goedenavond, ideaal.
7: Dankjewel, Truus.
0: Ja, zeg maar, ik ben in de uitzending.
8: Ja, Margreet, ijsjes.
0: Ijsjes zijn het ook niet. Okay. Jo, bedankt. Jo, hoi. Ideaal, goedenavond. Goedenavond, we zijn in de uitzending.
9: Goedenavond, met Tom.
0: Tom.
9: Ik zat te denken aan een handtekening.
0: Handtekening, ook niet. Nee.
9: Ook niet.
0: Hey, dankjewel Tom. Hoi. Goedenavond, ideaal. U bent in de uitzending. Goedenavond.
10: Hey, goedenavond met Jos.
0: Jos.
10: Is het wekker?
0: Een wekker, ook niet. Nee. Hey, dankjewel. Yo, hoi. Ideaal, goedenavond.
11: Hoi, met Tim, daar ben ik weer.
0: Zeg dus.
11: Zijn het misschien schoenen?
0: Schoenen zijn het ook niet, Tim. Ik moet je weer teleurstellen. Ah, hey, jou. Dank je. Joi. Ideaal, goedenavond. Goedenavond, ideaal. U bent in uitzending. Ideaal, goedenavond.
12: Christine.
0: Hoi, Christine.
12: Kom even weer van de kermis. Ik denk, kan dat mooi
0: maken. Ja, zeker kunnen we even met spul. Zeg was.
12: Hallo, een tuinset.
0: Een tuinset, zoeken we niet. Hé, hey, joh, bedankt. Joh.

0: Ideaal, goedenavond.
1: Hi, Wim met Judith. Ik denk dat het een afvalcontainer is.
0: Een afvalcontainer? Moet je toch een keer opnieuw gaan bellen, want het is niet het juiste antwoord. Hey, dankjewel Judith. Jodo. Jo. En dan gaan we gewoon verder met een stukje muziek. We gaan er ook de zesde aanwijzing bij doen. En dat is de volgende. Ik kom voor in gezegdes, liedjes en woordspelingen. Dus ik kom voor in gezegdes, liedjes en woordspelingen. Ideaal, goedenavond.
2: Met José.
0: Hi.
2: Hi. Zijn het rietjes?
0: Rietjes zijn het ook niet. Hé, hey, dank je. Jodo. Ideaal, goedenavond.
3: Ja, met Gert.
0: Zeg maar, Gert.
3: Hooibalen.
0: Hooibalen zijn het ook niet, Gert. Oh. Hey, dank je. Hoi. Ideaal. Goedenavond.
4: Ja, goedenavond René met Martin.
0: Zeg het eens, Martin.
4: Ik denk, een aardappelschilmessie.
0: Aardappelschilmessie. Ook niet. Hey, dank je wel. Jo, hoi Martin. Ideaal. Goedenavond.
5: Met Daniel.
0: Hoi.
5: Ik dacht een pen.
0: Een pen is het ook niet. Nee. Hey, dank je wel. Hoi. Ideaal. Goedenavond.
6: En Leo.
0: Hoi.
6: Zijn het vakantiebrochures?
0: Zijn het ook niet, nee. Hé, okay. Dankjewel. Jo, hoi. Ideaal, goedenavond.
7: Hoi, met Indy.
0: Hoi.
7: Hoi. Zijn het toevallig bloemen?
0: Bloemen zijn het ook niet. Nee. Hé, hey, bedankt. Jodo. Ideaal, goedenavond.
8: Hoi, met Tim.
0: Hoi.
8: Ja, ik moet het nog een keer proberen als ze mij teleur heeft gesteld. Maar is het misschien een cadeaukaart?
0: Een cadeaukaart is het ook niet. Nee. Hé, hey, dankjewel. Jodo. Ideaal. Goedenavond.
9: Ja, met Tom natuurlijk. Ja.
0: Hoi.
9: Is het misschien een naam?
0: Een maan is het ook niet.
9: Naam.
0: Nee, nee, is het ook niet. Nee, nee. Hé, hey, joh, bedankt. Hoi. Ideaal, goedenavond.
10: Margreet Sloffen.
0: Sloffen zijn het ook niet.
10: Nee, oké.
0: Hey, joh, bedankt. Hoi. Dan eventjes nog alle zes aanwijzingen. Bijna iedereen heeft me wel. Ik ben er in vele uitvoeringen. Er wordt ook misbruik van mij gemaakt. Soms moet je wel wat voor mij doen. Ik ben er in vele kleuren. Ik kom voor in gezegdes, liedjes en woordspelingen. En dan hebben we dadelijk nog een zevende aanwijzing. Wacht nog heel even mee. Ideaal, goedenavond.
8: Hoi, met Tim.
0: Hoi.
8: Is het misschien een hart?
0: Nee, is het ook niet. Oh, nee. Okay. Hey, heel bedankt. Hoi. Ideaal. Goedenavond.
3: Ja, mijn Gert.
0: Hoi.
3: Is het een schijf?
0: Nee, zoeken we ook niet. Hey, oh. Heel bedankt. Hoi. Nou, dan doen we toch de zevende aanwijzing al bij erbij. En dat is de volgende. Wees ook voorzichtig met mij. Dus wees ook voorzichtig met mij. Ideaal, goedenavond.
11: Ja, René met Truus nog een keer.
0: Hoi.
11: Is er een ring?
0: Een ring is het ook niet, Truus. Hé, hey, heel bedankt. Jodo. U kunt nog steeds bellen 0314-377-970. Alle zeven op een rij. Bijna iedereen heeft mij wel. Ik ben er in vele uitvoeringen. Er wordt ook misbruik van mij gemaakt. Soms moet je wel wat voor mij doen. Ik ben er in vele kleuren. Ik kom voor in gezegdes, liedjes en woordspelingen. En wees ook voorzichtig met mij, is de zevende. Ideaal, goedenavond. Wat zoeken we?
12: Ja, hier nemen we nogmaals met Martin. Ik denk rozen.
0: Nee, zijn het ook niet. Nee. Hé, hey, dankjewel. Okay. Jo, hey. Ideaal, goedenavond.
13: Hallo, met José.
0: José.
13: Zijn het kaarsen?
0: Kaarsen zijn het ook niet, José.
13: Oké.
0: Okay. Hé, hey, dank je. Jodo. Ideaal, goedenavond.
10: Margreet, vuurwerk.
0: Vuurwerk ook niet. Hé, hey, dank je. Okay. Jo. Oh, dat gaat niet helemaal goed. Ideaal, goedenavond.
14: Hi, met Indy.
0: Indy.
14: Is het toevallig servies?
0: Servies ook niet, nee. Hé, hey, dankjewel. Jodo. Hey, ideaal, goedenavond.
8: Hoi, met Tim.
0: Hoi, Tim.
8: Is het misschien een ei?
0: Een ei is het ook niet, nee. Okay. Hé, hey, heel bedankt. Hoi, ideaal, goedenavond. Goedenavond.
8: Hallo, met Annick. Is het misschien een glas?
0: Een glas is het ook niet, Daniek. Hé, hey, dankjewel. Joeroe. Ideaal. Goedenavond.
9: Ja, maar Tom, nog een keer.
0: Tom.
9: Ik denk het antwoord te weten.
0: Nou.
9: Is het een stem?
0: Een stem? Nee, is het ook niet. Nee. Hé, hey, dankjewel. Hoi. Ja. Ideaal. Goedenavond.
10: Margreet, een pruik?
0: Een pruik? Ook nog niet. Hé, hey, okay. Heel bedankt. Hoi.
10: Doei.
0: Ideaal. Goedenavond.
9: Met Daniel.
0: Hoi.
9: Zijn het eieren?
0: Eieren zijn het ook niet. Nee. Oh. Hey, heel bedankt. Hoi. Oh. We gaan meteen over naar de volgende beller. Ideaal. Goedenavond. Ideaal, goedenavond.
15: Hallo Dirk, ogenblikje.
9: Christine.
0: Christine, zeg hem maar.
16: Een luchtballon.
0: Een luchtballon, ook nog niet.
16: Okay.
0: Hey, heel bedankt. Yo. Hoi. Ideaal, hoi. Goedenavond.
9: Heel bedankt. Hoi.
0: Ideaal, goedenavond.
15: Hallo Dirk, ogenblikje.
16: Christine.
0: Christine, zeg hem maar.
16: Een luchtballon.
0: Een luchtballon, ook nog niet.
16: Okay.
0: Hey, heel bedankt.

0: 7970. Bijna iedereen heeft mij wel. Ik ben er in vele uitvoeringen. Er wordt ook misbruik van mij gemaakt. Soms moet je wel wat voor mij doen. Ik ben er in vele kleuren. Ik kom voor in gezegdes, liefde, liedjes en woordspelingen. En wees ook voorzichtig met mij. Ideaal, goedenavond.
1: Ja, met Ben.
0: Ben.
1: Hoi, is het de liefde?
0: De liefde is het ook niet, Ben. Hé, hey, dank je. Hoi, ideaal, goedenavond.
2: Ja, met Gert.
0: Zeg maar, Gert.
2: Is het een pincet?
0: Een pincet, ook nog niet, Gert. Ideaal, goedenavond.
3: Hallo, met José.
0: José.
3: Hi, zijn het ballonnen?
0: Ballonnen zijn het ook niet.
3: Okay.
0: Hé, hey, dank je. Yo, ideaal, goedenavond.
4: Hoi, met Tim.
0: Hoi.
4: Is het misschien een ring?
0: Een ring, zeg je?
4: Ja.
0: Nee, is het ook niet. Nee. Okay. Hé, hey, dankjewel. Hoi, ideaal, goedenavond.
4: Hallo, met Aniek. Is het misschien een speelkaart?
0: Nee, is het ook niet. Nee, hé, hey, dank je. Het antwoord heb ik hier voor mij liggen, letterlijk. Dus niet op papier, maar letterlijk heb ik het antwoord hier voor me liggen. Ideaal, goedenavond.
3: Margriet, ik dacht een aanstekker.
0: Een aanstekker? Nee, nee, die heb ik niet voor me liggen. Hé, hey,
3: okay,
0: dankjewel.
3: Nee, dat kwam je later met.
0: Ja, jo. Ideaal, goedenavond.
5: Wajo.
0: Jo.
5: Jo, een fiets.
0: Een fiets? Nee, ook niet.
5: Jawel.
0: Nee. Hé, hey, dankjewel. Yo. Hoi. Ideaal, goedenavond. Ideaal, goedenavond.
6: Hallo.
0: Met wie spreek ik? Ideaal, goedenavond.
7: Goedenavond, met Doreen.
0: Doreen, zeg er eens.
7: Zijn het misschien je ogen?
0: Je ogen zijn het ook niet, nee.
7: Ach, wat jammer.
0: Hé, hey, dankjewel. Jodoe. Ideaal, goedenavond.
7: Met Indy weer.
0: Indy.
7: Is het toevallig papier?
0: Papier? Nee, is het ook niet.
7: Helaas.
0: Nee, dank je. Jodoe. Ideaal, goedenavond.
8: Goedien.
0: Ja.
8: Een balpen?
0: Een balpen. Ja, die hek hier voor me liggen, maar ik moet iets specifieker hebben. Ja? Jo, dank je. Jo, hoi. Ideaal, goedenavond.
9: Ja, met Wim uit Lochem.
0: Wim uit Lochem.
9: Is vuurwerk?
0: Vuurwerk? Nee, is het ook niet. Nee. Hé, jo, dank je. Hoi. Ja, maar goed. Jo, doe. Ideaal, goedenavond.
10: Goedenavond, met Birgit.
0: Birgit.
10: Zijn het
0: punaises? Punaises zijn het ook niet. Nee.
10: Oké,
0: okay, hey, dank je wel. Jo, doe. Ideaal, goedenavond. Goedenavond, ideaal.
11: Met José.
0: Hoi. Hallo, zeg maar.
11: Zo'n markt en zo'n sticht?
0: Nee, nee, is het ook niet. Nee, nee.
11: Okay.
0: Hé, hey, dankjewel. Jodo, het had meer met de pen te maken. Ideaal, goedenavond.
11: Vier kleuren pen.
0: Nee, is het ook niet. Nee. Hé, hey, dank je. Ideaal, goedenavond. Goedenavond, Ben in de uitzending.
12: Hallo.
0: Hallo. Niks van te maken. Ideaal, goedenavond.
13: Maar Daniel,
0: hoi.
13: Is het een brief?
0: Een brief? Nee, ook niet. Nee, nee. Het heeft met de pen te maken. Ideaal, goedenavond. Meteen volgende beller. Goedenavond, ideaal.
14: Hallo.
0: Met wie spreek ik?
14: Hallo, met Aniek. Is het misschien een vulpen?
0: Een vulpen is het ook niet. Nee. Hé, hey, yo, doe. Ideaal, goedenavond.
15: Is het ook niet?
0: Met wie spreek ik?
16: Harry Nijenhuis.
0: Dag, Harry.
16: Potlood.
0: Een potlood? Nee, is het ook niet. Nee, nee, nee. Het heeft echt met een pen te maken. Ideaal, goedenavond. Goedenavond, ideaal.
17: Met Leo.
0: Leo.
17: Is het een viltstift?
0: Nee, het is ook geen viltstift. Ideaal, goedenavond.
17: Is het een viltstift?
0: Ideaal, goedenavond.
17: Ja,
0: hoi.
17: Een stift?
0: Een stift? Nee, is het ook niet. Hey, yo, prima. Do. Ideaal, goedenavond. U bent in de uitzending. Met René, goedenavond. Goedenavond, ze ben in de uitzending. Hallo.
18: Ja.
0: Ja, met wie spreek ik?
18: Met Jan.
0: Jan.
18: Zijn het stiften?
0: Stiften zijn het ook niet. Ideaal, goedenavond.
6: René, met Truus.
0: Truus.
6: Een vulling.
0: Een vulling? Nee, ook niet. Nee, maar je komt wel dichterbij. Jo, dankjewel. Jo, hoi. Ideaal. Goedenavond.

0: Goedenavond, ideaal.
1: Met Margreet Inkt.
0: Nee, Inkt. Nee, is het ook niet. Nee. Hé, hey, dankjewel. Jodo. Ja, het zit in een pen. Dat antwoord wil ik horen. Ik heb al van alles gehoord, maar er zit nog wat in. Dus bel maar even. Ideaal, goedenavond.
2: Ja, met Ben.
0: Ben.
2: Hallo, is het een vulpen?
0: Een vulpen? Nee, zoeken we ook niet. Nee, hé, hey, ja, dank je. Joi. Ideaal, goedenavond. Goedenavond, we zijn in de uitzending.
2: Ja, hoi, met Martin nogmaals.
0: Wat zeg je, Martin? Ik kan er niks van maken.
2: Is het toevallig Tippex?
0: Nee, is het ook niet. Nee. Hey, yo, goedenavond, ideaal. Leo.
3: Zijn het kleurpotloden?
0: Nee, het zijn ook geen kleurpotloden. Nee.
3: Oké.
0: Hey, dankjewel. Ideaal, goedenavond.
4: Zijn ook geen kleurpotloden? Nee. Oké, dankjewel.
0: Ideaal, goedenavond.
3: Ja, René, is het inkt?
0: Inkt? Nee, het is ook geen inkt. Hey, heel bedankt. Hoi. Nou ja, er zit gewoon nog iets in die pen. En dat antwoord wil ik horen. Mensen, volgens mij zitten er maar een paar dingen in. Draai je ding los. Ideaal, goedenavond.
5: Hoi, met Tim.
0: Tim.
5: Is het misschien een veer?
0: Een veer, Tim. Dat is het antwoord.
5: Oké.
0: Dat zit dus in die pen, hè, zo'n veer. En er zit ook een pin. Noemde jij ook niet straks een klok of zo al? Als antwoord?
5: Wat zei je?
0: Heb jij ook als antwoord klok gezegd?
5: Wacht, heel even. Ja, het is een beetje herrie op de achtergrond. Ja.
0: Maar... Nou, maar Tim, ga maar gewoon verder. Wil jij dadelijk nog even weer bellen voor je adresgegevens?
5: Ja, voor de zekerheid.
0: Ja, doe maar even. Ja, bel Yvonne zomaar even weer. Gefeliciteerd.
5: Oké, doei.
0: Ja, het antwoord is eruit. We zochten een veer. Bijna iedereen heeft maar wel. Ja, een veertje zit in een pen. Ik ben er in vele uitvoeringen. Een veer van bijvoorbeeld die in een klok zit. Een veer van een vogel. Een veer die in de pen zit. Er wordt ook misbruik van mij gemaakt. En dat is dus in die woordspeling. Pronken met andermans veren. Soms moet je wel wat voor mij doen. Ja, in een klok moet je die veer opdraaien. Ik ben er in vele kleuren. Bijvoorbeeld van de vogels. Ik kom voor in gezegdes, liedjes en woordspelingen. Dat is dus pronken met andermans veren. Dat soort dingetjes. En in liedjes komt het voorbij. En dan hebben we ook nog van wees voorzichtig met mij. Een veertje gaat soms heel makkelijk kapot. Tim gaf het juiste antwoord naar een hele lange raad waar die staat. Hij krijgt van ons die waardebon thuis gestuurd. Beschikbaar gesteld door Alles en Top 1 Toys Zelhem. Ik wil natuurlijk Rijnt en Gerry weer bedanken voor deze fantastisch mooie raad waar die staat. Yvonne, bedankt voor het aannemen van de telefoon. Even snel een streetje wisselen en dan gaan we verder met het volgende uur.

Zo, na een hele lange raadverisaat waarbij de waardebon gaat naar Tim Hakvoort in Keijenborg, zijn we nu toegekomen aan het tweede uur van het programma Sterk Zondagswerk. En wat gaan we doen? Lekker veel non-stop muziek voorbij laten komen. Ons ideaal komt daar nog een keer voorbij. 9:30 instrumentale muziek en verder veel Nederlandstalige muziek. Mijn naam is René Regeling en wij gaan verder met de volgende plaat. En dat is een Duitsstalige.

0: Blijft een hele mooie deze van Marianne Weber. Ik tel de dagen. Daarvoor Duitsstalige muziek van die Flippers. Tant kleine Piruska. We zijn toegekomen aan ons ideaal, onze promotieplaat. En ik was eigenlijk nog iets vergeten te zeggen toen we met Raad bij die Staat bezig waren. Aanstaande zaterdag, dat is 11 juli, dan zijn er de Zelhemse zomerfeesten. De studio van Ideaal die staat in Zelhem en die is tijdens de zomerfeesten tussen 11 uur 's morgens en 6 uur 's avonds is de studio geopend om te komen kijken waar wij Radio Ideaal en of Ideaal Plus maken en waar wij ook Raad waar die staat maken. Dus bent u benieuwd in welke studio we daar doen, dan bent u aanstaande zaterdag dus van harte welkom in onze studio. We zijn toegekomen aan ons ideaal, onze promotieplaat. Dialectmuziek had ik al gezegd. En het is van de Heino's. En ja, het is nogal een bijzondere tekst. En het is Krieg ik nog wat te zoepen.
1: Dit is deze week ons ideaal. Ons ideaal. Ons ideaal.

Fantastische plaat vinden, deze van Hugo Peters. Jouw liefde voelt als de zon. Daarvoor Engelstalige muziek van The Brotherhood of Man en Save Your Kisses for Me. Daarvoor Bonnie Sinclair in de zon op een terras met jou. En de eerste van dit rijtje van vier was stevige muziek van de Heino's. Krieg ik nog wat te zoepen. Ons ideaal voor de komende week. 9:30 op de studioklok betekent op de zondagavond een stukje instrumentale muziek. En dat gaan we vanavond ook doen. Ik kreeg nog een telefoontje van Tom Pelikaan en die wilde nog graag een plaat horen. Tom, de volgende voor jou.

Ja, ze zongen het op het laatst. Laat mij nu maar alleen. Een nummer van Tamara Tol hoort u daarvoor. Lekkere dialectmuziek van Bagges en ze zongen over Onderoet. Daarvoor nog Duitsstalige muziek van Andreas Martin en een zong over Amore Mio. En de eerste in het rijtje was de instrumentale, het Altena Quartet met Juno. Verder met muziek op Radio Ideaal en Ideaal Plus.

Zo, Sterk Zondagswerk is weer ten einde. Je hebt nog 1 minuut te gaan en dan is het weer nieuws van 10 uur. Ik hoop dat u genoten heeft van de muziek die we vanavond in Sterk Zondagswerk voorbij hebben laten komen. En ik hoop dat u ook geniet van de uitzendingen van Radio Ideaal of van Ideaal Plus. Mocht dat zo zijn en wilt u eens kijken waar het allemaal gebeurt, aanstaande zaterdag bent u welkom tussen 11 uur 's morgens en 6 uur 's avonds om een kijkje te komen nemen in de studio van Radio Ideaal. Dan zijn er de Zelmse zomerfeesten. Voor het laatste nieuws kijkt u op onze website rtvideaal.nl. Sterk Zondagswerk is er volgende week zondagavond weer. Tot zaterdag of tot zondag. Goed gewoon.

0: luistert naar Radio Ideaal. Het nieuws uit binnen- en buitenland.
1: Sit van der Linde met het NOS-journaal. De slachtoffers van een ernstig verkeersongeluk in het Limburgse Heibloem zijn 4 mannen uit Heidhuizen. Ze waren 27, 32, 38 en 50 jaar oud, meldt de politie. Ze zaten met 2 anderen in een auto die vanmiddag van de weg raakte en tegen een boom reed. Volgens Dagblad de Limburger was een van de slachtoffers een CDA-raadslid in Leudal, de gemeente waar Heibloem onder valt. Ook deed hij vorig jaar mee aan Boer zoekt vrouw. De 2 andere inzittenden liggen in het ziekenhuis. Het zijn mannen van 20 en 39 uit Heidhuizen en Rochel. Volgens de politie gaat het om een eenzijdig ongeluk. De spits van het Amerikaanse voetbalteam, Flo Balogun, mag toch meedoen in de WK-wedstrijd tegen België dinsdagochtend vroeg. Balogun kreeg een rode kaart voor een onbedoelde overtreding in het duel met Bosnië-Herzegovina. Hij werd officieel voor 1 duel geschorst, maar de FIFA heeft nu besloten dat de rode kaart wordt opgeschort. President Trump bedankte de FIFA voor het rechtzetten van wat hij noemt grote ongerechtigheid. De A16 tussen Zwijndrecht en Dordrecht was vanmiddag even afgesloten vanwege een loslopende hond. Het dier rende de Drechttunnel in. Agenten kregen de hond met moeite te pakken, maar met hulp van automobilisten werd het dier toch gevangen. De hond is teruggebracht naar de eigenaar. Op welke manier de hond op de A16 belandde is onbekend. De 3e etappe van de Tour de France wordt aangepast in verband met de bosbranden in Frankrijk. De renners zijn nu in Spanje en steken morgen de grens over met Frankrijk met de finish in Les Anglais. In die regio woedt een grote natuurbrand. 5000 inwoners moeten daarom hun huis uit. De Tour-etappe gaat door, zegt het Franse regiobestuur, maar zonder publiek en zonder reclamekaravaan. Het weer, het blijft droog vanavond. Vannacht vooral in het noordoosten kans op lichte regen. Morgen ook in het noordoosten bewolking en wat regen. Verder is het droog met wolken en zon en maxima tussen de 19 en 29 graden. Dit was het NOS Journaal.

Kijk nou eens leentje hoe dat nou toch komt. Ik zit hier verdorie met mijn voeten in het water. Er zit een gat als een vuist in de romp.

brokken. Daar stopten ze heel vakkundig het lek. Leentje kon toen haar meubels gaan poetsen, want de stof van de clubjes zag blauw van de drek.

0: Je luistert naar Radio Ideaal. Het nieuws uit binnen- en buitenland.
1: Sit van der Linde met het NOS-journaal. In het zuidoosten van Frankrijk worden zo'n 10.000 mensen geëvacueerd vanwege natuurbranden in het gebied. In het departement rond de stad Perpignan tegen de grens met Spanje is 1650 hectare natuur verwoest, melden autoriteiten. De renners van de Tour de France finishen morgen in dezelfde regio, zo'n 80 kilometer van de evacuaties. De Tour-etappe gaat door, maar zonder publiek en zonder reclamekaravaan. De slachtoffers van een ernstig verkeersongeluk in het Limburgse Heibloem zijn 4 mannen uit Heidhuizen. Ze waren 27, 32, 38 en 50 jaar oud, meldt de politie. Ze zaten met 2 anderen in een auto die vanmiddag van de weg raakte en tegen een boom reed. Een van de slachtoffers was CDA-raadslid in Leudal, de gemeente waar Heibloem onder valt. Ook deed hij vorig jaar mee aan Boer zoekt vrouw. De 2 andere inzittenden liggen in het ziekenhuis. Het zijn mannen van 20 en 39 uit Heidhuizen en Rochel. Volgens de politie gaat het om een eenzijdig ongeluk. De Britse parlementariër Nigel Farage heeft zich mogelijk schuldig gemaakt aan belangenverstrengeling. De leider van de rechtse Reformpartij zou giften en gunsten hebben aangenomen van een veroordeelde crypto-investeerder. De toezichthouder overweegt een onderzoek te openen tegen Farage. De Belgische Voetbalbond is verbijsterd over het besluit van de FIFA om de Amerikaanse spits Balogun toch mee te laten doen aan het WK-duel tegen België. De topscorer werd vanwege een eerdere overtreding voor 1 duel geschorst, maar FIFA kwam daar vandaag van terug. Dat is volgens de Belgische Bond tegen het WK-reglement. De bond onderzoekt verdere stappen. De Rode Duivels nemen het dinsdagochtend vroeg op tegen de VS in Seattle. Het weer vannacht in het noordoosten, kans op wat regen. Het koelt af naar 14 tot 19 graden. Morgen meestal droog met zon en wolken. Het wordt maximaal 19 tot 29 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: luistert naar Radio Ideaal. Het nieuws uit binnen- en buitenland.
1: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. In het zuidoosten van Frankrijk worden zo'n 10.000 mensen geëvacueerd vanwege natuurbranden in het gebied. In het departement rond de stad Perpignan, tegen de grens met Spanje, is 1650 hectare natuur verwoest, melden autoriteiten. De renners van de Tour de France finishen komende dag in die regio, zo'n 80 kilometer van de evacuaties. De toeretappe gaat wel door, maar zonder publiek. Een Griekse journalist en oud-Europarlementariër is tijdens zijn onderzoek naar het gebruik van spionagesoftware door Europese regeringen zelf gehackt. Op de telefoon van Stelios Kouloglou werd zogeheten Pegasus spyware gevonden. Daarmee kon alle informatie op de telefoon worden bekeken en de camera en microfoon worden aangezet. Kouloglou zegt in gesprek met Nieuwsuur verrast en boos te zijn. De hacks vonden plaats in 2020.

2022 en 2023. En Kulogu denkt dat ze direct te maken hebben met zijn onderzoekswerk naar spyware. Bij een dodelijk ongeluk in Noord-Limburg zijn vanmiddag 4 inwoners overleden. 2 andere inzittenden van de auto raakten gewond. Een van de dodelijke slachtoffers is een oud deelnemer van Boer Zoekt Vrouw. Volgens de politie ging het om een eenzijdig ongeluk. De Belgische Voetbalbond is verbijsterd over het besluit van de FIFA om de Amerikaanse spits Bella Gunn toch mee te laten doen aan het WK-duel tegen België. De topscorer werd vanwege een eerdere overtreding voor 1 duel geschorst, maar de FIFA kwam daarvan terug. Volgens de Belgische Bond is dat tegen het WK-reglement. De Bond onderzoekt verdere stappen. Het weer vooral in het noordoosten bewolkt met kans op regen. Het koelt vannacht af tot een graad of 17. Komende dag een mix van zon en wolken en 19 tot 29 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: luistert naar Radio Ideaal. Het nieuws uit binnen- en buitenland.
1: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. In het zuidoosten van Frankrijk worden zo'n 10.000 mensen geëvacueerd vanwege natuurbranden. In het departement rond de stad Perpignan, tegen de grens met Spanje, is 2000 hectare natuur verwoest, melden autoriteiten. De renners van de Tour de France finishen vandaag in die regio, op zo'n 80 kilometer van de evacuaties. De toeretappe gaat wel door, maar dan zonder publiek. Het dodental van de aardbevingen in Venezuela is opgelopen tot ruim 3300. Door de twee bevingen stortten vorige maand huizen en andere gebouwen in. Vooral in het noorden van Venezuela is veel verwoest. Tienduizenden mensen worden nog vermist. En volgens deskundigen is de kans klein dat er nog levenden onder het puin worden gevonden. Het Witte Huis heeft een kritisch rapport gepubliceerd over het prestigieuze Smithsonian Instituut. De conclusie is dat radicale activisten daar de leiding hebben. Zij zouden in de tentoonstellingen te veel aandacht hebben voor de schaduwkanten van de Amerikaanse geschiedenis en te weinig voor de positieve kanten. Het Smithsonian is een van de belangrijkste toeristische trekpleisters van Washington. Het rapport wordt gezien als de opmaat naar ingrijpen door Trump, zoals hij al eerder bij culturele instituten deed. Noorwegen heeft zich geplaatst voor de kwartfinales van het WK voetbal. De Noren wonnen met 2-1 van Brazilië en beide doelpunten voor Noorwegen werden gemaakt door Haaland. Neymar scoorde diep in blessuretijd uit een penalty voor Brazilië. In de kwartfinale speelt Noorwegen tegen Mexico of Engeland. Het weer, vooral in het noordoosten, bewolkt met kans op regen. Het koelt af tot een graad of 17. Komende dag een mix van zon en wolken bij maximaal 29 graden.

0: luistert naar Radio Ideaal. Het nieuws uit binnen- en buitenland.
1: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. Het dodental van de aardbevingen in Venezuela is opgelopen tot ruim 3300. Door de twee bevingen stortten vorige maand huizen en andere gebouwen. Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. Het dodental van de aardbevingen in Venezuela is opgelopen tot ruim 3300. Door de twee bevingen stortten vorige maand huizen en andere gebouwen in. Vooral in het noorden van Venezuela is veel verwoest. Tienduizenden mensen worden